0: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
1: Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige periode. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige periode. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
1: Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag Centraal ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9 uur kon het treinverkeer weer worden hervat. Tijdens de actie zijn 5 activisten aangehouden. Ze hadden zich vastgeketend op het station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. De Russische president Poetin is in China aangekomen voor een 2-daags bezoek. En dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. Poetin en de Chinese leider Xi bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat heeft de FBI bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Bij het schietincident kwamen 3 mensen om het leven. De politie heeft achteraf een manifest van de schutters gevonden. Volgens de FBI maakten de daders daarin geen onderscheid in wie ze haten. En het Openbaar Ministerie gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hiermee zet het OM naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat hierbij om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers, die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten en het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Alfred Eveningen 4 kilometer en 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is daar dicht doordat het wegdek erg slecht is. En opruimwerkzaamheden houden de linkerrijstrook van de A16 nog dicht vanuit Rotterdam naar Breda. Op knooppunt Prinsenviel daar 6 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

staat jouw favoriete muziek altijd klaar. Deze ken je vast wel. Elpower.

lig aan een parfummetjes en touchettes. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes, lief met anderen.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag Centraal ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9 uur kon het treinverkeer weer worden hervat. Tijdens de actie zijn 5 activisten aangehouden. Ze hadden zich vastgeketend op het station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. De Russische president Poetin is in China aangekomen voor een 2-daags bezoek. En dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. Poetin en de Chinese leider Xi bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat heeft de FBI bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Bij het schietincident kwamen 3 mensen om het leven. De politie heeft achteraf een manifest van de schutters gevonden. Volgens de FBI maakten de daders daarin geen onderscheid in wie ze haten. En het Openbaar Ministerie gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hierbij zet het OM naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat hierbij om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers, die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten en het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De ochtendspits komt nu snel op gang. Een paar ongelukken veroorzaken veel vertraging, vooral rond Amsterdam en in het midden van het land. Bij Amsterdam is de A10 dicht, de A10 Noord bij Landsmeer. Je kunt het beste omrijden via de Koentunnel over de A10 Zuid en West. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Maarsbergen een half uur vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En er is vanochtend vroeg al een ongeluk gebeurd op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
4: Je luistert naar Vallen en Opstaan. De soundtrack of your morning.

0: Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio, de allerleukste ochtendshow die er maar is. Het is vandaag woensdag 20 mei en de komende 3 uur ben ik bij je om je, nou, zo'n beetje midden door die week heen te zagen. Jou niet te zagen hoor, maar de week. Te zorgen dat je werkdag een beetje lekker begint en je te verwennen met de allerfijnste muziek en de meest nutteloze weetjes ooit. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met de immer wakkere, knappe en zeer goed gecoiffeerde Hugo.
1: Coiffeeren?
0: Ja.
1: Nou, dan moet ik je heel eerlijk bekennen dat ik niet precies weet wat dat betekent. Goedemorgen.
0: Een coiffeur is een caper op het in zijn Frans.
1: Nou, daar ben ik al een tijdje niet meer naartoe geweest als je kijkt. Dan kun je dat zien. Dat is...
0: Oh, is dit een natuurlijke slag?
1: Nee, oké. Bijpunten, oké. Okay. Oké.
0: Niet jokken, Hugo.
1: Nee, oké.
0: Nee. Ja, en ik ben Rea en wij gaan vandaag lekker de ochtendshow voor jou verzorgen. We beginnen de dag zoals altijd met ons hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Willen we of motten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet? Nou jongens, het is zeker een belangrijke dag vandaag. Ik zei net al tegen Hugo, het is de derde woensdag in mei.
1: Ja.
0: En hij zegt, ja dus, niet juni. Ik denk, nee, ja klopt. Nee, klopt. Maar iedere derde woensdag in mei, ja... is het verantwoordingsdag, oftewel gehakte dag.
1: Gehakte dag, lekker.
0: Woensdag gehakte dag. Ja, jij denkt meteen aan een balletje.
1: Oh, heerlijk.
0: Een lekker balletje.
1: Beetje jus. Ja. Dat zou er best ingaan eigenlijk.
0: Ja, helaas. Een verantwoordingsdag, oftewel gehakte dag, dan wel beltjesdag... is in Nederland de dag waarop de Rijksoverheid en de ministeries... hun jaarverslagen presenteren aan de Tweede Kamer.
1: Ah, beltjes, hakken, gehakt.
0: Ja.
1: Ah.
0: Daar is die.
1: En waar hakken ze dan in?
0: Ja, in de begrotingen.
1: Oh.
0: Kijk, op dezelfde dag publiceert de Algemene Rekenkamer zijn verslag van de controles op de jaarverslagen. Want die jaarverslagen waren natuurlijk niet gisteren pas klaar. Die hebben ze eerder moeten aanleveren. De Rekenkamer heeft ze gecontroleerd. Die gaan dan kijken, heb jij niet gejokt in jouw jaarverslag?
1: Oh.
0: En hoe kan het dan dat ik nog steeds 2 ton kwijt ben?
1: Ja,
0: dat is
1: vaak een goede vraag. En worden ze dan worden ze op de vingers getikt? Maar dat is dag ook niet zoveel meer dan een reprimande.
0: Het is meestal een formaliteitje. Nee, de derde woensdag in mei is de vaste traditionele dag waarop de minister van Financiën het financiële jaarverslag van het Rijk, oftewel het FJR, en de departementale jaarverslagen aan de Tweede Kamer aanbiedt. Dat doet hij dan ook niet meer in een koffertje, maar dan op microchip. Hartstikke leuk.
1: Maar dit is toch een soort Prinsjesdag, maar dan andersom.
0: Prinsjesdag is, dit willen we uit gaan geven.
1: Ja.
0: Dat is de Rijksbegroting en de miljoenennota. Mm-hmm. Die worden aangeboden in een mooi Prinsjesdag koffertje. Ik heb ooit bij het Belasting en Douane Museum gewerkt. En het allereerste koffertje dat daarvoor gebruikt wordt, zit daar in de collectie.
1: Die heb jij in je handen
0: gehad? Die heb ik in mijn handen
1: gehad.
0: Ja. Maar ja, dan is er dus een jaar voorbij. Want dan zeggen we in september van nou, we gaan dit doen met z'n allen.
1: Okay.
0: We gaan hier geld aan investeren. En dan is het in mei, is dat gelukt? Gaan we nog een beetje lekker op schema?
1: Zo'n evaluatiemomentje van Prinsjesdag. Dus al die hoedjes en dat gedoe en dat gepraat. Dat wordt nu even geëvalueerd en gekeken of we eigenlijk op schema zitten.
0: Precies. En
1: nou,
0: of dat...
1: Dat zal wel niet dan.
0: Nee, dat is nooit zo.
1: Nee, precies. Ja, toch? Ik bedoel, is dat nog een verrassing? Ja.
0: Nou ja, en deze heeft dus ook... deze verantwoordingsdag heeft ook een koffertje. En dat is dus het koffertje waar het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden staat. En daaronder de tekst, derde woensdag in mei. Ik vind dat ook ergens heel schattig. Het heeft iets heel kneuterigs. Ja, het is bijna knullig. En welk koffertje moet ik hebben? Die met september erop of die met mei?
1: Ja.
0: Nou, doe die van mij maar. Ja, oké. Ja, welke is dan van jou? Nee, oh nee. Nou ja, goed.
1: Die van jullie?
0: Ja, nou ja. Helemaal in de war. Dat is het dus vandaag. En dat betekent ook vaak dat als jij in de financiële wereld zit, zoals daar is banken en allerlei andere plekken, dat jij ongelooflijk hard gaat kijken naar het Financieel Dagblad. Want die gaan hier namelijk een... als het goed is, een enigszins begrijpelijke rapportage over schrijven. En dat is vaak weer... Want waarom willen we dit weten? Dat kan me voorstellen dat je denkt... Ja, waarom wil ik dit weten? Wat, hoezo dan? I don't care. Ze moeten gewoon hun werk doen. Ja, dat is ook zo. Want je wilt dit weten omdat het namelijk ook een voorbode is... voor wat voor bezuinigingen er gaan komen in september weer.
1: Ja.
0: Want als het nu ongelooflijk niet goed gaat... dan zullen ministeries al nu naar elkaar moeten gaan kijken van... gaan we het nog recht trekken voor het einde? Gaat dat niet lukken? Waar moeten we dan in godesnaam geld vandaan halen? Nou ja, en wellicht is in dat verlengde het nieuwtje waar ik het gisteren met Danique over had... dat je weet dat iedere eerste maandag van de maand om 12 uur het alarm getest wordt.
1: Absoluut.
0: Luchtalarm. Daar gaan ze mee stoppen in 2028. Ja. Er is namelijk geen geld om het systeem te onderhouden.
1: Nee, dat klopt. En ze hebben ook al gezegd dat ze een nieuw systeem hebben, maar ze weten nog niet precies wat. Dat vind ik ook altijd zo leuk als mensen zeggen.
0: Het nieuwe systeem zou dus moeten zijn dat NL Alert wat je krijgt. Maar ik ga je vertellen.
1: Voor de oudere generatie.
0: De oudere generatie die gaat dus gewoon dot. Dat is een beetje naar. Plus, het eerste wat uit gaat vallen in een heftige noodsituatie
1: Is telecommunicatie
0: ja. En waterwegen.
1: Ja.
0: Nou, veel plezier daarmee. Wij krijgen dus waarschijnlijk met een postduif drie weken na het inademen van Agent Orange te horen dat het niet goed was. dit is wat ik vermoed.
1: Ja, nou ja. En er zijn ook nog altijd plekken in Nederland waar geen bereik is. Een vriend van mij woont in een piepenwagen ergens in Drenthe. En dit is geen grap. Nee, hij heeft gewoon weinig bereik. En dus ja, dan krijg je het ook gewoon niet. En dan mis je het. En dan zit je daar met je... Nou, hij heeft dan een piepenwagen en is zelfvoorzienend. Dus hij zal zich niet heel veel zorgen maken. Maar...
0: Nou, hij had misschien wel alvast naar Zweden willen rijden.
1: Ja, precies. Dat. Ja.
0: dat is... dus vandaar, deze dag is wel degelijk belangrijk. Ook al denk je, oh super saai, stomme cijfertjes, meh. Uiteindelijk heeft het allemaal weer zijn weerslag op hoe het met ons gaat.
1: Dus er wordt gehakt in niet alleen daar in Den Haag, maar ook in onze portemonnee. Of tenminste...
0: Dat gaan we uiteindelijk best voelen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou fijn.
0: Nou lekker
1: Geef
0: dan.
1: Mij maar zo'n bal gehakt.
0: Ja, precies. Oh, ik ben benieuwd. Hebben we iets over ballen gehakt?
1: Meatball? Nee.
0: Ja, meatloaf is gehakt brood, ja. Maar... Ik ga even kijken of iets gehaktballen ze hebben. Nou, bal niet.
1: Jersey koe. Nee. Hoe heet het ook alweer?
0: Ja, zo'n ding.
1: Hamburger.
0: Hamburger. Hamburger.
1: Wat?
0: Cheeseburger.
1: Chili cheese. Even zien. Amy McDonald's.
0: Oh.
1: Die kunnen we ook draaien natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat is toch.
0: Ja, vind ik wel.
1: Ja, toch.
0: In het kader van de gehakt.
1: Mac-menu.
0: En welke willen we dan? Willen we het leven of willen we meneer rock'n'roll?
1: Oeh.
0: Ja.
1: TikTok. Nou, doe maar This is the Life.
0: Ja, This is the Life. This is the Life waar we hartstikke arm van worden.
1: Ja.
0: Nou, dat dus. We komen straks bij je terug met veel vrolijker nieuws. Heus wel. En veel plezier met het dromen over hamburgers bij de McDonald's.

0: Ja, dat was Samber met, wat is het, van 12 tot 12. Zo heet het nummer, ja, 12 tot 12. Ik neem aan dat die 24 uur bedoelt of zo, ik weet
1: Ja, of alleen overdag, of juist
0: ja,
1: s'nachts.
0: Ja, van 12 tot 12, oh ja, dus van s'nachts tot, en dan om 1 uur een dutje doen, s'middags.
1: Ja, dat zou ik dan doen, of gewoon gelijk om 12, want anders klopt het liedje nog steeds niet.
0: Oh ja.
1: Dan ben je nog van 12 tot 12 en dan tot 1 en dan pas je bed in. Dus,
0: ja, nee, oké.
1: Dus ja.
0: Bedankt voor deze correctie.
1: We moeten scherp blijven deze ochtend.
0: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Voordat ik allerlei mensen in de war maak die denken, hè, maar als je om 12 uur klaar bent, ben je dan
1: wat doet hij dan dat ene uurtje?
0: Naar huis fietsen, jongens.
1: Het is een beetje zoals die flapdrol die op tv gisteren, of ja, nou ja, sowieso via Ongehoord Nederland al dingen had verkondigd. Die zei serieus dat de vluchtelingen in het die naar die AZC's komen en zo, die zei, ja, die lopen 23 uur per dag met een stijve lul rond. En toen dacht ik, ja, maar wat doen ze dan dat andere uurtje?
0: Ja. Lukken, denk ik. Ja, ik weet het ook niet.
1: Nee, nou maar, ja, denken misschien aan hoe kut het leven is dat je moet vluchten of dat? Zo. Weet ik veel. Maar in ieder geval, dat is een beetje hetzelfde.
0: Oh, wat erg.
1: Ja, erg. Dat vond ik erg. Wat? Toen ik dat zag, het bloed onder mijn nagels.
0: Ja, dat snap ik. Maar ook, maar
1: kortzichtig.
0: Nou, het is waar ik dan vooral heel gefrustreerd van raak, is hoe ongelooflijk dom sommige mensen zijn. En dat je dus al weet, al ga je daar kritische, intelligente vragen aanstellen, maakt helemaal niet uit.
1: Nee,
0: dat gaat nooit landen.
1: Nee.
0: Is te dom.
1: Nee, ik zou willen vragen, hoe weet je dat eigenlijk? Zit je
0: daar
1: met je hand? Naast,
0: ben je dat, doe je, heb je er zelf ook last van? Wil je daar behandeld voor worden? Of iets anders?
1: Ja, mensen reflecteren vaak op een ander waar ze zelf last van hebben. Dus ik heb het idee dat deze...
0: Dat hij hem eigenlijk nooit een... Het zou kunnen, dat hij zeg maar problemen heeft. En dat er een soort kinesinne in zit. Een jaloezie.
1: Ja.
0: Zij lopen 23 uur per dag helemaal in extase rond. En mij lukt het niet eens als Maria gespreid op het bed ligt.
1: Niet eens met Viagra. Nou. Nee, precies. Zo.
0: Dus.
1: Ja.
0: Ja, dat denk ik.
1: Ja, nou ja. Nou, dan sterkte, maar sorry dat ze... Ja.
0: Ja,
1: misschien maar beter ook dat er niet nog meer van dit soort mensen rond gaan lopen.
0: Precies, het is helemaal goed zo. Je hoeft je niet voor te planten. Het is oké.
1: Over vervelende mannen gesproken trouwens.
0: Ja, ken je er nog meer?
1: Ja, ik ken er nog meer.
0: Vertel mij alles.
1: Nou, ik kwam ook nog een bericht tegen. Stel je voor, je bent eigenaar van een gigantisch modebedrijf.
0: Ja, en ik zie dit helemaal voor me.
1: Ja, dat dacht ik al. Ik vind jou ook wel iemand die dat zou kunnen zijn. Maar dan als man. En dan als deze man die heeft echt een vermogen van heel veel geld. Die heeft een zoon. En die zoon is toch wel een beetje... Die gaat lekker wandelen met die pa. En dan ineens valt die pa van een klif af. 100 meter naar beneden.
0: En de pa is de zakenman in deze.
1: En de pa is de zakenman. En de zoon is
0: erfgenaam.
1: Is erf. Tenminste, dat is nog maar even... Nou goed, die is
0: theoretisch is die... Ja, want je krijgt een kindsdeel. Hoe dan ook.
1: Ja, dat is waar. Tenzij je dat even goed notarieel geregeld hebt. Maar goed, in dit geval... is hij erfgenaam. Ze gaan dus samen wandelen. Die pa heeft ook, die zakenman heeft ook allemaal een lijfwachten. Die moest even wachten, zei die zoon nog. Beetje gek verhaal. En dan ineens valt dus die pa van een klif naar beneden. Die is dood. Die is dood.
0: Oh.
1: Ja. Iedereen in tranen. Iedereen verdrietig. Ook die zoon.
0: Snap ik.
1: Ja, iedereen is helemaal van, oh nee, wat een ongeluk. Wat zielig. Nou, een paar jaar later. Dit gebeurde namelijk in 2024. Nu, een paar jaar later... is die zoon alsnog opgepakt. Want wat blijkt, het zou nog wel eens kunnen zijn dat die zoon geholpen heeft om die vader 100 meter naar beneden te laten sodemieteren.
0: Niet?
1: Ja, want hij was al van tevoren gaan kijken op de route die ze zouden gaan lopen. Hij had dus de lijfwacht gevraagd, kun je even ergens anders blijven staan?
0: En dat ze dat ook doen ook.
1: En dat ze dat dus doen ook. Ja, nee, ik snap het wel. Het is je zoon.
0: Ontslaan die handel.
1: En dit gaat dus over Mango. Ken je die winkel Mango? Hou je daar wel eens je kleding?
0: Ik niet, maar ik heb een vriendinnetje die daar regelmatig jurkjes en zo...
1: Dat merkt. Die winkel daar, de grootste baas van, die is dus doodgegaan in 2024 van die klif gevallen. Zijn zoon wordt er nu van verdacht dat hij zijn vader naar beneden heeft gedonderd.
0: Oh, jammer.
1: Ja, dat vond ik echt, dat vind ik een sick verhaal. Dat hoor je normaal alleen in films.
0: Ja, dat is toch. En dan denk je, haha, dat is leuk bedacht, maar dat gebeurt nooit in het echt.
1: Precies.
0: En die lijfwachten.
1: Ja, die zullen zich ook wel.
0: Ja, ik denk dat je denkt, you had one job.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: En ze hadden het kunnen zien aankomen, hè? Want er waren al langer geluiden over spanningen binnen die familie. Er was bijvoorbeeld in 2014 al gedoe dat eigenlijk die zoon, we noemen hem even Jonathan, zo heet hij namelijk ook.
0: Oh, dat is mooi.
1: Dat is ideaal. Isaac, de vader, de grote man van Mango, die gaf het bedrijf aan zijn zoon. En toen een paar jaar later zei hij, nee, dit wil ik toch zelf doen. Nou, toen was er natuurlijk heel veel ruzie. Er was ook nog ruzie over hoeveel vermogen dan naar zijn zoon zou gaan. En dat zou dan eerst 5 miljoen zijn. Die zoon wilde 70 miljoen. Uiteindelijk werd het 30 miljoen. Maar goed, het is echt een bizar verhaal. Maar eerst is hij ermee weggekomen, die zoon.
0: Dus een paar jaar heeft hij hier gewoon doorheen gefietst, is wat ik nu begrijp.
1: Ja, en nu is hij gisteren opgepakt.
0: Lekker voor hem. Ik moet niet zeggen. Je bent natuurlijk pas schuldig als je veroordeeld bent.
1: Ja, dat
0: verdachte
1: klopt.
0: Is niet, nee, dat is niet voldoende grond.
1: Nee,
0: niet,
1: dat snap ik. Ja. Dat snap ik.
0: Ik wil het altijd heel graag roepen. Aan de hoogste boom ermee. Maar hij, ook, laat het zo zeggen, hij heeft de schijn niet mee.
1: Nee, dat heeft denk hij niet. Ik wel. Al gelooft zijn familie hem dan weer wel. Tenminste, dat was totdat hij werd opgepakt in ieder geval. Die zei, nee, maar Jonathan die is onschuldig hoor. Die heeft helemaal niks gedaan.
0: Oh.
1: En nu...
0: Oké. Okay. Maar is zijn familie daar inmiddels op teruggekomen? Dat ze zeggen,
1: dat kan ik dus
0: ja,
1: niet
0: maar als
1: zo...
0: de politie zegt dat hij wat heeft gedaan, heeft hij misschien wel wat gedaan.
1: Nee, dat ik geen idee, dat weet ik niet. Maar dat, ik denk dat het niet heel gezellig is in huizen Mango. Eigenlijk in huizen, hoe heet het eigenlijk?
0: Andic. Ja, want het is van Turkse oorsprong begrepen.
1: Klopt. Verhuisd naar Spanje. En, nou ja, goed.
0: Ja, snap ik ook trouwens.
1: Turkije kan het ook best lekker weer zijn, eerlijk.
0: Zeker weten.
1: Lekker eten ook. Oh. Fijne mensen.
0: Lekker gehakt. Ja, sorry. Ik zit nog steeds in die gehaktdag.
1: In je gehaktdag. Nee,
0: ja, ik ga dat niet meer loslaten vandaag. Ik denk dat ik ook... Ik eet vanavond bij onze vrienden van Tivoli Utrecht. En ik hoop dat er gehakt op het menu staat. Maar dat zal wel niet. Want het is eigenlijk bijna altijd vegan of vegetaar. En dat is ook heel fijn.
1: Wel de kans op mango.
0: Dat zeker. Ja, maar dan hoop ik niet met een klifje erbij.
1: Ja, geen woorden voor.
0: Nee, ik begrijp dit. Ik heb zojuist alle lucht uit je longen getrapt. Ja. Misschien is het tijd voor een ochtendgymnastiekie.
1: Oh, leuk.
0: Ja, we gaan even lekker springen samen met Madonna. Nou, dat is toch gezellig. Are you ready?
1: Ik ben helemaal ready.
0: Laten we gaan.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De ochtendspit verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan in het midden van het land. Er zijn een paar bijzonderheden. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht veroorzaakt slecht wegdek bij knooppunt Everdingen, file van 9 kilometer. De vertraging is ongeveer 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strandnulde en Hoevelaak een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Er is een vrachtwagen tegen een afzetting aangereden. Die moet worden gerepareerd en dat gaat waarschijnlijk tot 2 uur duren. In de tussentijd kun je omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja. Het is, ja, luister en huiver. Luister en huiver. Ik heb iets bijzonders. Want heel vaak, als jij er niet bent, beste Hugo, dan zit Danique op jouw plek.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, en Danique die wilde heel graag iets vertellen. Alleen, vandaag is ze vrij. Dus ik mag de honneurs waarnemen.
1: Oh, ja. Dus jij gaat mij iets vertellen.
0: Ik ga jou iets vertellen, ja. Nou. Maar iets namens Danique.
1: Oké. Okay.
0: Danique heeft namelijk een hele grote LP-verzameling. Mm-hmm. Langspeelplaten. En iedere week wil zij over een van haar albums iets vertellen.
1: Oké. Okay.
0: Ja. En vandaag, ze is er dus zelf niet. Maar dit is een van de eerste platen die ze zelf heeft gekocht.
1: Oh.
0: Ja, dit is zo cute. Dat vond ik nou ook.
1: Oh, dan ben ik heel benieuwd welke dat dan is. Welke plaat zij als allereerste of een van de allereerste heeft gekocht.
0: Ja. Nou, we spreken 2001.
1: Oké. Okay. Dus dat was nog voordat zij geboren. Klein.
0: Ja, precies. Is die uitgekomen.
1: Ja.
0: Ze heeft hem later pas gekocht. Want toen ging ze het waarderen natuurlijk, de muziek.
1: Ja.
0: Zo heeft ze ook platen uit de jaren 80. En laat me vertellen, die heeft ze niet gekocht in de jaren 80. Dat was raar geweest. Nee, het album heet Silver Side Up. En zegt het jou dan iets?
1: Oei.
0: Het zilveren kaartje. Jij hebt de Sunny Side Up. Dat is een spiegelei, hè?
1: Ja.
0: Silver Side Up is als je iets een muntje gooit. En er komt een bepaalde kant boven. En dat muntje zou wel eens een nickel kunnen zijn.
1: Hé, hey, dan heb ik denk ik een idee waar dit heen gaat. Dat is, wat interessant. Nickelback,
0: ja,
1: toevallig.
0: Precies, ja. En, de rug van de nickel. Silver Side Up.
1: Wauw,
0: ja.
1: Weer wat geleerd.
0: Ja, het is het derde studioalbum van de Canadese rockband. En het album betekende in 2001 de definitieve wereldwijde doorbraak van de band rondom frontman Chad Kroeger. Ook wel bekend als Noedelman.
1: Noedelman?
0: Ja, heb je ooit zijn haar, als je dacht dat Justin Timberlake noedelhaar had?
1: Ja, nee.
0: Deze man wint het.
1: Ik denk, we hebben het over eten. Ik denk, nu komt er weer een verhaal over
0: hardballetjes.
1: Ja, en noedels.
0: Trek. Nou ja, goed. Nee. Noedelman, zij heeft een bijzonder chapsel. Okay. Laat het zo zeggen. Het album is wereldwijd meer dan 8 miljoen keer verkocht en behaalde de nummer 1 positie in onder andere het Verenigd Koninkrijk, Canada en Ierland. Hopsie-plopsie.
1: Hey.
0: Bovendien ook nog eens 6 keer platina in de VS. 6 keer platina.
1: Ja, ja. Dat is...
0: Dan ze hebben krankzinnig veel platen verkocht. Ik ga eens even kijken. Hoeveel platen moet je verkopen
1: om
0: platina te halen? Vraagteken. Nou,
1: hoeveel is dat?
0: 133.333 verkochte exemplaren. Voor een album is het 533.333 verkochte exemplaren.
1: 533.333
0: verkochte exemplaren. Dat is dus 1. En hoeveel hadden we gezegd? 6. 5 keer 6 is 30. Dat is
1: 319.
0: Dat is 3 miljoen.
1: Wow, dat is 3.199.980.
0: Ja.
1: 3 miljoen.
0: Zo de mythes. En als je voor elk van die platen alleen maar een cent kreeg,
1: of
0: dan
1: een
0: was
1: nickel.
0: Je al. Ja, of een nickel. Ja, dan was je al hartstikke rijk.
1: Jeetje.
0: Ja.
1: Ik zie trouwens ook dat Silver Side Up is op 9/11 is dat uitgebracht.
0: Oh jeetje.
1: Dat is ook wel, ik weet niet of dat iets zegt.
0: Pittig, 11 september, ja.
1: 11 september 2001.
0: Mm.
1: Dat hadden ze vast niet.
0: Nee.
1: Nou, dan hebben ze nog tankers denken. Oh,
0: dan hebben ze nog geluk gehad dat het iets is geworden.
1: Ja, nou, dat wou ik zeggen, ja.
0: Dat is wel, want de wereld was bezig met hele, hele, hele andere dingen.
1: Ja.
0: Ja,
1: maar
0: nou
1: goed,
0: ja.
1: Muziek verzacht.
0: Dat is zeker
1: pijn.
0: Zo. Ja, verzacht pijn. Nou ja, de muziek ging dus ook veel over pijn, want dat doet het altijd goed. We hebben het over Chad Kroeger die zingt over dat hij de hele tijd herinnerd wordt aan door zijn ex eigenlijk, aan wie die echt is. En dat is niet de loser die zij hem vindt, kan ik je vertellen. Ja, how you remind me of what I really am.
1: Wow.
0: Ja.
1: Dat is...
0: Ineens valt de tekst kwartje?
1: Ja, toch wel een beetje. Ja.
0: We gaan luisteren naar uit de platenkast van Danique. Nickelback, how you remind me. Never.

0: like you. Sorry. Ja, sorry. Ik hoor weer allemaal rare dingen. En het is dit keer geen gehakt.
1: Het is geen gehakt.
0: Okay. Geen gehakt.
1: Nee, oké.
0: Okay.
1: Goed.
0: Ja, is het allemaal... Ja, nou, sorry hoor.
1: Het is je vergeven.
0: Ja, mag ik wel wakker zijn vandaag?
1: Ja, mag jij wel wakker zijn? Ja, vind je mij niet wakker?
0: Nou, ik zag jou net een gaap doen. Ik zag bijna de kleur van je onderbroek. Zo wijd ging je mond open. Het is tijd voor...
2: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
0: Met niemand minder dan Hugo.
1: Ja, en ik neem je mee naar het noorden van Denemarken. Daar is namelijk een landschap wat je niet verwacht in dat land.
0: Oh.
1: Namelijk een soort mini-Sahara. En om het af te maken, een bewegende mini-Sahara.
0: Hoe bedoel je een bewegende mini-Sahara?
1: Nou, er is in het Noord-Deense Jutland is een plek dat heet Röbjerkmille.
0: Oh ja.
1: Dat heb ik mooi uitgesproken. En een gigantische wandelende zandduin. Die ook wel de Denmark Sahara wordt genoemd. Het heeft maar 1,5 vierkante kilometer groot. Maar er ligt wel, 3,5 miljoen kubieke meter zand. En het is een migrerende duin. Oftewel de duin die de grootste bewegende duin van Noord-Europa. Dat is eigenlijk... Hij loopt ook daadwerkelijk per jaar 15 meter. Goed.
0: Nee. Nee.
1: Vind je dat wat?
0: Hij loopt. Hoezo? Heeft hij... hoe? Heeft hij voetjes? Wat is het? Nee, ik heb best een grote fantasie, maar dit zie ik even niet.
1: Nou, het is oprukkend zand.
0: Ah. Ja, ik ben 4, sorry.
1: Ja.
0: Oprukkend zand. Ja hoor, nee, tuurlijk. Dit maakt het niet beter.
1: Nee, oké, laat ik het anders proberen.
0: Wat is oprukkend zand? Nee, maar even, ik ga dit serieus wetenschappelijk benaderen.
1: Ja, vertel.
0: Wat is oprukkend zand? Want oprukkend betekent dat het zichzelf verzamelt ergens. Maar hoe dan? Want zand heeft niet pootjes. Zand heeft niet handjes. Zand kan niet, grijpt niet.
1: Nee.
0: Wat is er, staat daar gewoon een soort continue rukwind, om maar even in thema te blijven?
1: Nou, oprukkend zand is een fenomeen wat eigenlijk over heel de wereld voorkomt met grote zandduinen. Het is eigenlijk als het ware een soort woestijnen overal ter wereld, maar ook ons duinlandschap hier in Nederland. Het is eigenlijk als het ware, je moet je voorstellen, er ligt een bergje zand. Dan komt er een windvlaag, die blaast daar een ander beetje zand tegenaan, waardoor er aan één kant meer zand komt. En aan de andere kant is geen wind en dat warrelt dan weer zo weg. En dat als het ware een soort kringloop.
0: Ah.
1: En omdat je steeds aan de één kant wat meer zand krijgt dan aan de andere kant, lijkt het alsof die duin als het ware verschuift.
0: Damn, you're good.
1: Dat is een beetje het idee van oprukkend zand.
0: Je zou schooljuf moeten worden.
1: Nou,
0: ik snap dit helemaal nu.
1: Super.
0: Ja,
1: super.
0: Dankjewel. Hè?
1: Alsjeblieft. En dat gebeurt dus in Denemarken met dus die 3,5 miljoen kubiek meter zand.
0: Dat is echt enorm.
1: Dat is echt enorm veel. Gebeurt dat dus 15 meter per jaar.
0: Maar dat betekent dus ook dat het op enig moment het land uit is gelopen. Als wij doorgaan, zo.
1: Ja.
0: Met waaien.
1: Ja, dat ja.
0: Ja, ja. Toch?
1: Dat zou je wel
0: dan
1: zeggen.
0: Dan hebben zij helemaal geen duin meer. Dan is dat het duin van, wat ligt ernaast?
1: Dat, ja. Boven? Dan mogen ze nog wel een stukje doorlopen. Maar ja, het ligt ook niet meer echt aan de kust. Het loopt eigenlijk meer naar het noordoosten toe. Dus even denken, noordoost, zuidwest. Dus het gaat meer wat meer landinwaarts. En het begon aan de kust. Dus het is eigenlijk, gaat de andere kant op, die duin.
0: Oké, dus het wordt ineens een droge hap zand waar men dacht dat ze vruchtbare weiden hadden.
1: Ja, nou, ja. Zo had ik hem nog niet bekeken. Maar nu je dit zo zegt, ja, dat is toch lullig eigenlijk.
0: Ha.
1: En er staat ook een vuurtoren.
0: Die moet dus ook verplaatsen.
1: Ja, en dat is het ultieme symbool van destructieve kracht van de natuur, lees ik hier.
0: Oh, dan is die waarschijnlijk volledig aangevroten door schuurzand.
1: Ja.
0: Dat is wat ik denk.
1: Ja, hij stond eerst ver landinwaarts en is nu volledig door zand overspoeld en wordt door de zee bedreigd. Want het is natuurlijk ook gewoon een duin. En duin is om zeewater.
0: Oh.
1: Ja.
0: Jemig.
1: Tegen te houden.
0: Wat heb ik verschrikkelijk veel geleerd. Ik vind het fascinerend.
1: Ja, ik vind het ook echt. Ik vind dit soort dingen zo leuk. Het fascineert me enorm.
0: Ja.
1: Dat is echt. Dat is top.
0: Dingen leren uit Denemarken en het fascinerend vinden. Ik vind, nou, je had je, nou, ik zei het al.
1: Schooljuf moeten worden.
0: En dan begin je met mij uitleggen wat het alfabet is. Of was het alfabiet?

0: Ja, en met Fletcher, Her Body is Bible. Nou ja, het is nogal wat om te claimen, vind je niet?
1: Ja,
0: Ja. Gaan wij richting het tweede uur alweer van Vallen en Opstaan. En dat betekent dat jullie allereerst gaan luisteren straks naar het journaal, naar de powerplaat van deze week, die jullie vorige week zo knijtertje hard naar de nummer 1 hebben gestemd. Ja, niet helemaal knijtertje hard. Dat was een nek aan nekje vorige week. Dus ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat betekent dat we deze week ook weer 3 nieuwe kanshebbers hebben voor jou om powerplaat te worden van volgende week. Daar gaan we je in het volgende uur alles over vertellen en je aan ze laten luisteren. En ik heb even gezocht naar een tussenstandje en die is er. Dus zeker luisteren, want misschien moet je voor jouw favoriete plaat nog even campagne gaan voeren.
1: Oh, ik ben heel benieuwd. Is het spannend?
0: Ja en nee. Dat okay. is een leuk antwoord, daar heb je helemaal niks aan. Waar je wel wat aan hebt, is de situatie in de wereld en de situatie op de weg. Zeker als je zometeen nog de auto in moet. Dus die komen nu.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De gemeente Schaag heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via een NL-alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van de schadelijke stoffen te voorkomen. Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9:00 gisteravond kon het treinverkeer weer worden hervat. 5 van de activisten zijn aangehouden. Ze hadden zich vastgeketend op een station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt.

0: En Poetin is in China aangekomen voor een tweedaags bezoek. En dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan Peking. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. China is momenteel de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en de Chinese leider die bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. En het OM gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hiermee zet het Openbaar Ministerie naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten en het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden en zuiden van het land staan de meeste files. Er zijn er een paar die opvallen. Op de A6 bijvoorbeeld van Muiden naar Lelystad. Die weg is dicht tussen Almere Oostvaarders en Lelystad. Er is een ongeluk gebeurd. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op ook een lange file van Emmeloord naar Muiden tussen Lelystad en Almere Oostvaarders. Ook een half uur vertraging. Op de A10 is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Daar zijn nu twee rijstroken dicht richting Utrecht. Vanaf Volendam is de vertraging 25 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Hilversum ligt het een en ander op de weg. Er zijn er twee rijstroken dicht. Vanaf Beeldhoven is de vertraging 20 minuten. Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk vanochtend vroeg. De vertraging is daar dus ook ruim een half uur. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Venlo 40 minuten vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ja, de powerplaat van deze week. Het is Jonas Blauw, zoals je zo mooi zei net.
1: Ja.
0: En Maliwe, Edge of Desire. Ik heb nog wel vragen over de tekst. Maar goed, daar is het een beetje te laat voor. Ze zijn inmiddels gewoon powerplaat. Het is prima. Ja, maar,
1: wat voor vragen zou je hebben over de tekst?
0: Nou ja, I'm on the edge of desire. Ik zit op het randje van verlangen.
1: Ja, die kan ik. Ja, oké.
0: Okay. Ja, snap je die? Ik niet.
1: Op het randje van verlangen?
0: Ja, misschien wel, misschien niet.
1: Dus, nou, ik zou zeggen, ik zit zo... Leg dit even uit aan oma Rea,
0: want ja, ik snap er helemaal niks van.
1: Het kan twee kanten op. Mijn eerste gedachte was, je zit op het randje van verlangen. Dat je denkt, je hebt zoveel verlangen dat het nog net goed gaat. Of juist net niet. Zeg maar, dat randje van verlangen, dat kan ook. Het kan ook zijn dat iemand je probeert over te halen. En dat je zegt, nou, ik zit op het randje van verlangen. Je moet nog even je best doen. En dan ben ik aan het verlangen. Dus dan, hè,
0: dan
1: dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
0: Ja, ja, ja.
1: Als het inderdaad over liefdesleven gaat. Ja, ga dan alsjeblieft met mij op date. Nou,
0: is het verlangen van naar die gehaktbal waar we het al eerder over hadden.
1: De gehaktdag blijft terugkomen.
0: Het is een terugkerend thema. Ja, want daar kan ik me gewoon het beste in verplaatsen.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ik wil eigenlijk heel graag een gehaktbal, maar het is nog ochtend, dus nog even niet.
1: Ja.
0: Ah, dan snap ik het ineens. Nou, dat is fijn.
1: Kijk, ja, precies het randje van... Ja,
0: het randje is, van gehaktbal verlangen.
1: Ja, het is... Ja, ja,
0: is, ja. Ja, eet je normaal 's ochtends of wacht je even netjes tot het avondeten? Of tussendoor, broodje bal. Sorry, ik dwaal af. We hebben 3 kanshebbers om powerplaat te worden van volgende week. En dat zijn in willekeurige volgorde Ruben Hillen, Shakira in samenwerking met Burna Boy en Tove Lo. Ik heb even gekeken naar een tussenstandje. En het stomme is dus, ze zitten redelijk dicht bij elkaar.
1: Oké.
0: Ja, maar
1: ja,
0: er ligt wel iemand achter. En daar ben ik teleurgesteld over.
1: Oké.
0: Mag jij raden wie het minst heeft gescoord op dit moment?
1: Ruben Hillen.
0: Nee, dat hoopte ik ook, maar dat was niet. Nee, het is Tove.
1: Oh, nee.
0: Ja,
1: nee.
0: Het is Tove. Het is Tove Lo.
1: Oké.
0: Ja, Tove Lo.
1: Het zit in de naam, hè? Vrij laag.
0: Ja, nou, maar Lo is dus het... ik zeg even willekeurig Scandinavische. Waar komt deze vrouw ook weer vandaan?
1: Zweden.
0: Ja, het Zweedse woord voor links. Als in de katachtige. Zij is heel groot fan van Linksen. En haar tante, die noemde haar altijd Tove Links. Want het is haar, ze heet eigenlijk Anna Manna Manna Manna Manna Tove Hanna Manna Manna Manna Manna.
1: Klopt.
0: Veel, zeg maar.
1: En
0: haar tante noemde haar altijd als koosnaampje Tove Lo.
1: Ja, Ebba Tove Elsa Nielsen.
0: Ja, nou ja, Ebba Tove en dan wordt dat Tove, Tove Lo.
1: Tove
0: Lo. Dus het is links. Naar, dus niet als in de linkerkant, maar genoemd naar het prachtige katachtige dier.
1: Wat leuk.
0: Ja.
1: Wat ontzettend leuk.
0: Dat je het niet wist. Ik ook niet hoor, tot voor kort. Dit heb ik mij laten vertellen door onze collega. Dus dat, Tove Lo ligt op dit moment op, heeft het minst aantal stemmen. Nog steeds niet angstwekkend weinig, maar toch te weinig om de nummer 1 te worden. Dus misschien, als je dit nu hoort, denk jij, daar mocht ik wat aan doen. En hoe doen we dat? Nou, dat doe je door naar de Girl Power Radio website te gaan. www.girlpowerradio.nl of de gratis Girl Power Radio app te downloaden. En daar stem je op jouw favoriet. En dat is dan in dit geval dus Tove Lo, hopen wij dan maar weer. Dat zou zomaar niet waar kunnen wezen. En dan ga je zorgen dat die stemmen binnengeharkt worden. Vind je dat nog te weinig om te doen voor je favoriete artiest? Dan kun je vandaag is woensdag.
1: Ja.
0: Vandaag vanaf 1:10 in de Girl Power Radio Insta Stories een extra stem uitbrengen. Nou, meer kan ik er niet over zeggen.
1: Telt die dubbel of is hij gewoon nog dat niet?
0: Nee, die telt enkel. Maar je hebt er 2 effectief, dus maar dan heb je alsnog een dubbele stem.
1: Ik wou zeggen, wij weten natuurlijk niet dat je ook via de website hebt gestemd.
0: Dat is hem. Hey. Dat is hem. Je hebt effectief 2 stemmen.
1: Ja, precies. Nou, ik ga even mijn best doen. Je
0: gaat andere mensen oproepen om dat te doen.
1: Ja,
0: en wij gaan luisteren naar I'm Your Girl Ride van Tove Lo. I'm your...

0: Ja, Tove Lo, kanshebster nummer 1 om powerplaat te worden van volgende week. Ze heeft nog niet genoeg stemmen op dit moment om dat echt te worden. Dus als jij denkt, ja, maar ik wil hier heel graag heel de week mee wakker worden en mee naar bed gaan en mee lunchen en mee sporten en mee, nou alles, dan moet je erop stemmen.
1: Ja, en dat doe je via de website of via Instagram.
0: Yes, zeker weten. En dan is het tijd voor op dit moment dus de nummer 2. Wie denk jij dat dat is?
1: Nou, is dat dan Ruben Hillen?
0: Nee.
1: Ach, verdorie.
0: Ja, het is een samenwerking tussen Shakira en Burna Boy. En dit nummer is speciaal voor het op handen zijnde WK voetbal geschreven. Ja.
1: En het is dus allemaal goeie dag. Of nee, laten we gaan in heel veel verschillende...
0: Ja, let's go.
1: Ja. Ja, en ik had het er gisteren maandag met Danique in de middagshow daarover. Dat dus een tik van mij is. En samen met mijn vriendin. Als wij op reis gaan om vanuit die plek te weten hoe je let's go moet zeggen in die taal.
0: Ach, wat grappig, ja.
1: Ja, ja. Dus taal, on y va, let's go, los kids.
0: Die,
1: inderdaad. Yamo, yamo. Dat is schiet.
0: En wat ik onfortuinlijk vind aan deze titel... want het heet dus Dai Dai. En dat is eigenlijk Italiaans in dit geval voor let's go. Wai, wai. Dai Dai klinkt een beetje alsof je naar een metalband luistert. Die oproepen tot, sterf, sterf.
1: Oh, ik zat te denken aan een heel klein mensje in een babyvorm die zo... Dai Dai.
0: Dai Dai.
1: Ik
0: vind het lief dat jij een veel mildere visie op de wereld hebt dan ik.
1: Luister niet zoveel metal.
0: Ik denk dat het daaraan ligt, inderdaad. Ja, ik maak mij daar dan wel weer schuldig aan. Maar ik vond het nogal directief. Dai Dai, sterf, sterf. Maar...
1: Gezellig, WK.
0: Ja, leuk. Yay. En we hopen dat de tegenstander het niet redt. Ja, ik weet niet precies hoe ik het moest interpreteren. Maar toen bleek het toch een best wel gezellig mild nummer te zijn. Met wat Afro House erin. Ja. En een beetje, ja, dat. Jij, ik hoorde van Danique dat jij het echt heel hard op gaat.
1: Ja, ik vind het een lekker nummer. Ik vind het helemaal WK-vibes, helemaal zomer-vibes. Helemaal gewoon dat je denkt, oké, top. Nou ja, we kunnen er weer tegenaan. Even los van of we het WK willen of niet. Ik bedoel, daar die discussie ga ik nu even niet aan. Maar als we een WK zouden dan willen, moet dit wel het
0: nummer. Wat ik dus heel gek eraan vind, ik voel het een beetje slomig. Ja.
1: Ja.
0: Snap je wat ik bedoel? Ik wil ratatatata poem poem. En dit is ratatatata poem poem.
1: Ja.
0: Datatata poem pa. Zullen we maar gewoon gaan luisteren?
1: Ja.
0: Kijken wat jullie ervan vinden. Oh.

0: go. Ja, oké. Het is wel een goed oorworm refreintje.
1: Toch? En zo langzaam is het ook weer niet. Het is
0: misschien is mijn hoofd gewoon te langzaam.
1: Ja, maar jij luistert ook zoveel metal dat dan op een gegeven moment dat het echt zo...
0: Dat is een verkeerd beeld van metal. Maar ik vind het leuk dat je dat denkt.
1: Oké.
0: Ja, nee. Jeetje mekreetje. Dat betekent dus dat op dit moment de gedoodverfde winnaar lijkt te zijn...
1: Ruben Hillen.
0: Ja.
1: En dat is wel grappig, want ik ben dus al de hele week in de ban van Ruben Hillen. Want ik kende deze hele man niet. Ik kijk ook geen Voice of Holland.
0: Ik ook niet. Ik had het tot maandag nimmer van deze knul gehoord.
1: Nee, dus ik ging er een beetje induiken. Toen kwam ik op een gegeven moment op een website, rubenhillen.com. En ik dacht bij mezelf, dat is vaak is een website van iemand de perfecte plek om allemaal informatie over iemand op te snorren.
0: Ja.
1: En ik ging dat eens even lezen en ik denk... Er klopt iets niet. Ik lees hier namelijk even zien. Nou, wie ben ik? Ik pak hem er heel eventjes bij. Ja, hier staat het. Veel plezier op mijn website. Uw maaltijdbezorger, tevens kunstenaar en genietend van tulpen uit Amsterdam.
0: Wat?
1: De natuur zo'n beetje overal. Ben een beetje gezond, gek, maar niet... Wie is van hout? Ken je dat boek? Ik zit al een tijdje bij de GGZ. Wat blijkt, er is dus een Ruben Hillen. En dat is echt best wel een man met een verhaal die kunst maakt om rondom zijn
0: geestelijke toestand.
1: Gezondheid. Ja, hij heeft een dichtbundel gemaakt die best wel goed is trouwens. Maar goed, ik was dus helemaal... Oh, ik weet wie Ruben Hillen is. Een vet. Hij heeft dan helemaal een eigen verhaal erachter.
0: Dus jij ging vertellen dat Ruben Hillen nu ook het zang als kunst had toegevoegd.
1: Nou, dat wilde ik wel bijna gaan doen, inderdaad. En toen zag ik wat foto's en ik denk... Nou, deze man is wel wat ouder dan de Ruben Hillen, zoals hij klinkt. Hij komt ook uit 12 oktober 1977. Hij heeft... Goed.
0: Het is een man op leeftijd, zeg maar.
1: Is een man op leeftijd en...
0: Ik vind dit prachtig. Je had bijna de verkeerde Ruben Hillen gepromototoot.
1: Ja, en die heeft allemaal kunstwerken gemaakt, zoals De Gespleten Mens, Vormen in Kleur, Waarom Ben Je Boos, Ruben?
0: Dit vind ik de beste titel voor een kunstwerk.
1: Waarom ben je boos, Ruben?
0: Ja, love it. Love it.
1: Hij heeft ook een andere, die heet Kookboek werd hem niet. Dat is toch geweldig.
0: Ik vind dit nu al. Ik ben denk ik een groter fan van deze Ruben Hillen. Ja. Dan de Ruben Hillen waar we zo naar gaan luisteren.
1: Ja, ik ook.
0: Ik zeg een collab.
1: Oh, dat is
0: jonge
1: leuk.
0: Jonge Ruben Hillen gaat een lied maken waarop oude Ruben Hillen live gaat zitten kleien of iets.
1: Ja. En dan maken ze samen Vrouw Geel. Is bijvoorbeeld
0: ja,
1: ook.
0: Ja,
1: ook,
0: precies. Of,
1: het spookt door mijn geest.
0: Of How About Doe Maar Niet, Ruben. Ik wil graag weten wat er dan uitkomt. Ja. Als ze zich daarop gaan focussen.
1: Art Brut Biennale Hengelo. Dat is ook de naam van zijn kunstwerk.
0: Zo. Dat is geen rotzooi.
1: Nee, jij heeft veel hoor.
0: Ja. Nou, ik ga deze Ruben Hillen sowieso volgen en uitchecken. Want dat klinkt als iemand waar ik helemaal vrolijk van word.
1: Ja.
0: En voor de andere mensen. Jullie worden heel erg vrolijk. Blijkbaar van Ruben Hillen, de winnaar van The Voice van dit jaar. 20 Seconds heet het nummer. En ik kan jullie beloven, zo kort duurt het niet. Nou, 1, 2, 3. De op dit moment gedoodverfde nummer 1.

0: with you.
1: Ik heb vragen. Ja, ik heb jou even op een kweeste gestuurd zojuist.
2: Jij bent helemaal dit nummer aan het analyseren. En jij gelooft niet dat dit echt gezongen kan zijn.
1: Nou ja, ik geloof dat het echt gezongen kan zijn. Dat de beste man, maar dat hij dat langzamer heeft gedaan dan dat wij het horen.
2: Heb je de live versies erbij gepakt?
1: Ik heb de live versie gehoord en die is dus een fractie langzamer.
2: Maar ligt dat dan... aan zeg maar de producer van dit nummer die gewoon gezegd heeft, kom, we doen het even 1.2 keer sneller dan... Of is het ons... Waar?
1: Wij hebben het niet gedaan. Dat hebben we gecheckt, uiteraard. Want ik rende meteen naar onze redacteur. Hallo, heb jij eraan gezeten? Nee, dat was niet. Dat is, ja. Nee, dus ik... Het is zo plastic.
2: Jeetje, Rea, ja, wat ben jij nou weer? Kijk, iedereen wil dit nummer horen.
1: Ja, ik weet
2: wij
1: het.
2: Draaien het, ze mogen erop stemmen. En jij bent het nu helemaal met de grond.
1: Ik ben het helemaal aan het fileren, ja.
2: Ja.
1: Ja, misschien ben ik gewoon jaloers. Ik denk dat dat het is.
2: Hij kan wel... Kijk, eerlijk, hij haalt wel noten die ik niet haal, bijvoorbeeld. Nou heb ik ook een basstem en hij niet. Maar, nee, maar dat... ik vind het... Dat vind ik heel knap.
1: Ik vond het helemaal niet verkeerd klinken. Doe het nog eens.
2: Nou.
1: Ja.
2: Nee, ik denk dat de mensen levend aan willen komen op hun werk. Maar los daarvan...
1: Ja, je hebt gelijk. Ik ben gewoon jaloers. Dat is het.
2: Ja. Ruben Hillenhoog.
1: Ja, zeker.
2: Ja. Nou, maar ik vind het wel een interessant om te kijken. Misschien is hij inderdaad wel gewoon versneld. Maar dan is mijn vervolgvraag waarom?
1: Ja, ik weet het dus niet. Misschien duurde die net iets te lang.
2: Ja, 20 seconden.
1: Nee, maar snap je dat je dan... Ja, 20 seconden te lang.
2: Ja, vandaar dat die track ook zo heet natuurlijk.
1: Ja.
2: 20 seconden te lang, weet je wat wij gaan doen?
1: Ja, 20 seconden eraf. Nee, ik weet het allemaal niet. Ik vind het moeilijk. Ik, nou.
2: We gaan er...
1: Ik ben gewoon een beetje jaloers.
2: Nou, dat mag.
1: Dat is het.
2: Dat
1: Sorry.
2: Is oké. Okay.
1: Ja. Die gevoelens mogen er ook zijn.
2: Ja, die gevoelens mogen er zeker zijn. Zullen we daar zo even over praten? Als we muziek draaien.
1: Ja, dat lijkt me een goed idee. Dan kunnen de mensen verder met hun leven zonder mijn zure gezeur. heb jij een verzoekje? Voordat we onze luisteraars gaan vragen om verzoekjes.
2: Poeh, heb ik een verzoekje? Eventjes denken. Wat vind ik op dit moment een lekkere track? Ik pak even mijn Spotify.
1: Je favoriete lijstje erbij.
2: Mijn favoriete lijstje erbij.
1: Je moet nog heel lang in de autolijstje. Ik ben aan het schoonmaken en door het huis aan het stampen lijstje.
2: Ik heb
1: allerlei lijstjes voor dit soort gelegenheden.
2: Ik heb ook zeker allerlei van dat soort lijstjes.
1: Ja.
2: Ik zit heel even te kijken. Hebben wij in onze...
1: Database?
2: Ja, hebben wij Electric Love van Burns staan? Borns?
1: Borns? Ja, zeker heb ik dat. Burns.
2: En dan Electric Love.
1: Ja,
2: ik
1: heb
2: vind
1: ik.
2: Dat, oh, dat is wel zo'n lekker nummer.
1: Nou, dan mag jij deze aankondigen.
2: Nou, dan ga je van mijn eerste, serieus, dit is echt waar. De eerste man waarvan ik dacht, wauw, jij bent echt mega knap. Dat had ik, ik dacht altijd heet gewoon maar blijkt potentieel beat te zijn. Ik kwam door deze artiest.
1: Door deze man.
2: Namelijk Burns met Electric Love.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op woensdag. De meeste files staan op de wegen in Gelderland, Utrecht en in Noord-Brabant. Op de volgende wegen sta je het langst in de file. Op de A2 is dat van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Het wegdek is er slecht aan toe, de rechte rijstrook is dicht. De A6 van Muiden naar Lelystad is helemaal dicht bij Lelystad door een ernstig ongeluk. Voorlopig kun je beter omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Op de A10 is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Vanaf Durgerdam is de vertraging richting Utrecht ongeveer 20 minuten. Bij knooppunt Amstel zijn ook twee rijstroken dicht. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: advies van Miles Smith en Neil Horan, namelijk rijd voorzichtig. Ook als je in die file staat en denkt, ja, maar ik sta toch de hele tijd stil, doe het wel voorzichtig. Het is tijd voor muziek nieuws.
1: Ja.
0: En we hebben wat muziek nieuws.
1: Oh, verdorie, hey, wat hebben we veel muziek nieuws.
0: Ja, laten we beginnen met oma Harry Styles.
1: Oh, leuk.
0: Ja, oma Harry Styles, die is begonnen aan zijn Together Together Tour. In dit geval de Johan Cruijff Arena.
1: Ja.
0: En afgelopen weekend is hij daar gestart en er waren klachten. Er zijn klachten. Ja. En dat komt omdat je kon VIP-kaarten kopen.
1: Oh, ja. Ja, dat is duur.
0: En dan mocht je, ja, dat is duur. En ik begrijp, als je echt groot fan bent, dan wil je dat.
1: Ja.
0: En wat aan deze VIP-kaarten echt super bijzonder was, is dat je in een soort, ja, ik noem het maar even kuil, oneerbiedig, midden op het podium kon. Ja. Dus je zit.
1: Dat klinkt op zich best vet als je gewoon op dat podium kan zitten.
0: Ja,
1: waar...
0: in een soort gat, zeg maar. Okay. Het is een golden circle-achtige binnending. Nou, en die mensen hebben daar kaartje voor gekocht. Die dachten, dat is top, want dan zit je zo dicht bij het vuur, zo dicht bij oma Harry zelf. Edoch, Harry heeft tegelijkertijd met het bedenken dat het leuk is om zijn fans op het podium uit te nodigen ook bedacht dat het heel handig is als hij alle kanten van de zaal kon bespelen. Dus van voren naar achter, van links naar rechts. En daar heeft hij hele speciale decorstukken voor laten bouwen, een soort loopbruggen.
1: Oh.
0: En alleen die loopbruggen die staan als je in die VIP-bak zit,
1: ja,
0: precies in het zicht.
1: Nee! Dus je ziet helemaal geen zak.
0: Je hoort hem wel, maar je ziet hem niet.
1: Oh, nou gaat het in principe om de muziek. Maar ik kan me voorstellen dat als je VIP-kaartjes hebt gekocht om Harry Styles van dichtbij te zien. En je vervolgens wel weet dat hij ergens rondloopt, maar het niet kunt zien.
0: Je hoort misschien zijn hakjes op de vloer, maar je kan hem niet zien. Want er leggen een brug voor. Ja, er is een foto, er is een aantal foto's op sociale media verschenen. En inderdaad, ja, je ziet de security guard heel goed. Want die staat dichtbij je. En dan een soort loopbrug en wat schermen.
1: Oh, wat lullig.
0: Ja, gelukkig goed nieuws voor de mensen die er nog naartoe moeten. Er wordt gekeken naar een aanpassing van het decor.
1: Nou, dat vind ik lief.
0: Ja, dan, nou ja, ik kan me ook voorstellen dat je dat gewoon wel moet doen. Want ik zou ook mijn geld terug eisen, sorry hoor. Hartstikke leuk, die oma Harry. Maar weet je?
1: Ja, nee. Dat zeker. Mijn huisgenoot kwam ineens aan en zei, ja, ik ga naar Harry Styles. En dat is absoluut geen Harry Styles iemand. Dus maar, ik dacht bij mezelf, hè?
0: Gratis gekregen.
1: Ja, want ik zei tegen hem, ik zei van, wat heb je ervoor betaald? Hij zei, nee, gratis.
0: Ja, dan snap ik het.
1: Ja, dan snap ik het ook.
0: Ja, dat gezegd hebbende, heb jij ook nog muzieknieuws?
1: Zeker, klopt. En dat gaat over Billy Joel. Die heeft namelijk ruzie met John Ottman. En John Ottman kun je kennen van onder andere de regisseur van de Michael Jackson film en de Queen film Bohemian Rhapsody uit 2018.
0: Oh, deze man is zich gaan specialiseren. Die denkt, ik heb één goede muziekfilm gemaakt, ik kan dit nog een keertje.
1: Precies, en dat is wat hij wilde gaan doen met Billy Joel. Hij wilde een film maken over het leven van de zanger. Alleen die is er daar niet van gezind. En die heeft gezegd, op geen enkele manier keur ik dit goed. Of steun ik dit project. Dus jullie krijgen de rechten van mijn muziek niet. Maar ook niet mijn muziek. Ja, nee. De rechten van het levensverhaal van Billy Joel krijgen ze ook niet.
0: Oh zeg, rustig aan.
1: Ja, hij zegt er gewoon niet achter te staan. En dat als ze het wel gaan doen, dat het dan erg misplaatst zou zijn. Nou. Op zich,
0: daar kan je op zich niet wakker van hoeven liggen.
1: Dat is zeker waar. De makers van de film hebben op zich wel dusdanig het goed gefixt eigenlijk. Want ze willen een film maken over de beginjaren van de zanger. Dus toen hij nog niet echt bekend was vanuit de ogen van de eerste manager van hem. En dat was...
0: Wat ingewikkeld allemaal.
1: Ja, het is allemaal wel een beetje ingewikkeld. Maar hoe ze dit nu ook gaan oplossen is nog niet helemaal bekend. De casting is nu bezig. Ze willen deze zomer gaan filmen. Maar ja, of dat nou helemaal doorgaat, dat is nog maar de vraag.
0: Spannend allemaal.
1: Ja.
0: Ja. Maar goed, ze mogen dus niet de liedjes gebruiken.
1: Nee, ze mogen... Nee, Piano Man bijvoorbeeld. Zo wilden ze ook de film gaan noemen.
0: Ja, dat konden ze gevoeglijk vergeten.
1: Dat konden ze inderdaad vergeten.
0: Ja. Wat erg.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, ik ben heel benieuwd wat voor film er dan uitkomt. En weten we van deze man inmiddels trouwens ook al of er nou een deel 2 komt van die Michael Jackson film?
1: Oh, dat...
0: Ik ben naar die deel 1 geweest en I'm very unsatisfied. Ze stopte op het moment dat ik dacht, ja, nu wordt het interessant. Maar dat kan aan mij liggen.
1: Was toch ook het doel van die film, begreep ik?
0: Ja, dat
1: of
0: weet
1: zo?
0: Ik niet.
1: Ja, ik heb hem niet gezien.
0: Nee, nou, zo werd hij niet geframed. En dan ineens wel, toch. Maar goed, jij weet het dus ook niet.
1: Nou, we kunnen het, als die Ottman uitgeruzied is met Billy Joel, dan kunnen we het hem misschien wel vragen.
0: Even vragen, ja. Ik denk dat dat een goed idee is. En dan tot slot vandaag het laatste muzieknieuws. We gaan iemand feliciteren.
1: Och, kijk.
0: Ja.
1: Altijd gezellig.
0: Cher, zangeres Cher.
1: Oh, hoe oud is zij geworden?
0: Die heb 80 geworden.
1: 80?
0: Ja.
1: Zo.
0: Ja.
1: Zo.
0: En nou, ik moet zeggen, als ik er zo uitzie op mijn 80ste.
1: Ja, dat wou ik zeggen.
0: Ik zeg ja graag.
1: Ja.
0: Dus dat.
1: 80 deze vrouw.
0: Oeh. Ja, maar ze zegt ook, ze geeft eerlijk toe dat ze ouder worden best lastig vindt.
1: Ja, dat...
0: En ze zegt ook, ik geloof niet in dat idee van... oh, je bereikt een bepaalde leeftijd en dan moet je je haar afknippen... of stoppen met bepaalde dingen dragen. Ik denk dat ik sommige kledingstukken blijf dragen zolang ik er nog in pas. En eerlijk gezegd, ik zou het niet anders willen. Mode als statement, identiteit als kunstvorm en voortdurende zelfvernieuwing. Ja, dat is echt tof. Veel mensen, als je denkt, ja, Cher ken ik toch alleen maar van... you believe in love after love. Nee. Deze vrouw, verdiep je er eens in. Ze heeft ook een hele tv-serie gehad, een muziekprogramma. Zeer getalenteerde mevrouw.
1: Ja,
0: dat wil ik er wel even over bij zeggen. Ja, en invloedrijk. En we vieren vandaag haar verjaardag. Nou, ze zegt het al, ik vind het wat lastiger om ouder te worden. Ja, lieverd, dan kijkt ze zichzelf aan en dan denkt ze wel eens... If I could...

0: je wel.
1: Ja, ik hou van al mijn collega's. Luister en huiver. We hebben hier natuurlijk heel vaak discussie over platen. Vol enthousiasme erop als er een powerplaat tussen zit waarvan we denken, ja, dit is hem. Keihard erin hakken als we denken, nou, ik snap dit echt niet. Vooral ik, mijn excuses daarvoor. Maar we hebben natuurlijk ook vrij vaak platen in de powerplaat bijvoorbeeld zitten waarvan wij denken, nou, nog nooit van gehoord. En dat blijkt dan echt enorm populair te zijn. En wij dachten, laten we daar eens wat tegengeluid ingeven. Dus, want die powerplaten die worden door onze zeer wijze redactie altijd uitgekozen. En we dachten, zullen we nou eens op zoek gaan naar een artiest of een plaatje, of allebei zelfs, nog mooier, waarvan wij denken, ja, dit zou juist iedereen moeten luisteren. Dit mag echt wel meer in de spotlight. En dit gaat een grote worden. En jij hebt je vandaag over dat onderwerp gebogen. Je hebt volgens mij, Hugo, een enorme lijst aan artiesten waarvan jij denkt, die mogen echt wel meer in het zonnetje.
2: Ja, klopt.
1: Het is een lastige aftelrace in dit geval. Maar je hebt uiteindelijk toch iemand gekozen. En ik ben heel benieuwd wie jij mij, want ik vermoed zomaar dat het voor mij een nieuwe artiest gaat zijn.
2: Nou, ze heet, misschien ken je er, sommige mensen zullen er kennen. Ze heet Nia Smith.
1: Het zegt mij precies niks.
2: Nou, dat is een zangeres uit Engeland, South London om precies te zijn, die als klein meisje de iPod van haar vader ontdekte.
1: Aha.
2: Ze ging ermee aan de haal, werd verliefd op muziek en wilde toen zelf eigenlijk zingen, muziek spelen, alles. Ze wilde eigenlijk viool gaan spelen als klein meisje, maar dat deed iedereen al, zei ze. Dus ging ze voor trombone, een instrument dat veel groter was dan zijzelf.
1: Hoe vet is dit?
2: Ja, toch? Dat dacht ik.
1: Ja.
2: Dat dacht ik.
1: Ja.
2: Ze bleef zingen, muziek spelen, alles. En vervolgens ging ze op TikTok. Uiteraard ging ze op TikTok.
1: Want, ja.
2: Ze coverde een track van een nummer van Bruno Mars. En ja, terwijl ze in een gitaarshop stond. En die werd 6 miljoen keer bekeken. Nou, vervolgens kwam daar
1: zoveel?
2: 6 miljoen keer, ja. Een videootje zingend in een gitaarshop.
1: Wauw.
2: Toen kwam ze vervolgens in 2024 met haar eerste EP, Give Up The Fear. En dat was prachtig, prachtig. Ze combineert als het ware R&B, soul, beetje soms iets wat, ja, wat moet je zeggen, reggae-achtig. Dat, ik weet niet of we die per se gaan draaien, maar ze heeft heel veel verschillende stijlen die ze combineert. Het is
1: ook wel tof.
2: Ja, vind ik ook. En ze heeft zo'n mooie stem. Dus ik hoop dat zij heel groot wordt, want het is gewoon een prachtige, prachtige muzikant. Eigenlijk. Ze is top. En dus als kind trombone spelen. Ik zie dat dan al helemaal voor me. Hè? Dat je dan zo, nee, ik wil geen viool, want iedereen doet dat. En dat je dan zo'n gigantisch instrument om je nek gehangen krijgt.
1: Vinden je ouders leuk, joh? Trombone.
2: Ja, dat is
1: ja, als je luistert en je bent jong en je wil je ouders plagen, dan kies je voor een groot tetterend blaasinstrument.
2: Ja. Ja, inderdaad. En ze is zelf ontzettende fan van Fred Again en Obongyar.
1: Oh. Obongyar. Ja, gaaf, snap ik.
2: En ze zegt vooral omdat die artiesten veel goede vibes hebben.
1: Ook dat is waar. Ik snap het helemaal. Ja,
2: ja. En dat ze in één keer zo populair werd, was voor haar wel eventjes schrikken. Tenminste, in 2024 kwam ze dus, brak ze door. En daar schrok ze zo van dat ze zich heel even terug moest trekken. Ze is toen een tijdje naar Jamaica gegaan en is daar tot bezinning gekomen. En nu is ze weer terug.
1: Helemaal
2: en wil
1: terug.
2: Ze eigenlijk weer opnieuw weer zich gaan focussen op muziek. En ik hoop echt heel erg dat ze met platen komt die de goede vibe van haar voortzetten.
1: Super tof. Nou, ik ben heel erg benieuwd. We gaan luisteren naar Don't Cry. Nou, dat gaan we zeker niet doen. Van Nia Smith. En daarna is het tijd voor het journaal De Situatie op de Weg. En dan komen we bij je terug met het derde en laatste uur van Vallen en Opstaan.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: President Trump heeft een schikking getroffen met de Belastingdienst, wat tot grote woede heeft geleid. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren gelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een miljardenfonds komt voor mensen die stellen dat ze in het verleden onterecht door justitie zijn onderzocht. Mogelijk komen ook de bestormers van het Capitool in aanmerking voor een vergoeding uit het fonds. Democraten reageren fel op deze

0: en spreken van openlijke corruptie. Op Saba wordt vandaag voor de zesde dag gezocht naar de vermiste 53-jarige wandelaar Erik. Hij is nog steeds niet gevonden. Dat hebben de autoriteiten laten weten. Onder andere wordt gezocht door het Nederlandse Urban Search and Rescue Team. 11 mensen worden ingezet en 9 speurhonden doen mee. De gemeente Schaar heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Deze brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via NL-alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van schadelijke stoffen te voorkomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum. Volgens het Voedingscentrum is het een goede ontwikkeling en kijken mensen kritischer naar hun boodschappen en gaan ze bewuster om met de producten die ze in huis halen. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten en het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen op. Er zijn nog een paar bijzonderheden. Zo is de vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht nog altijd fors. Tussen de knooppunten Del en Everdingen een half uur oponthoud. Het wegdek is er slecht aan toe. De rechte rijstrook is dicht. Op de A6 Muiden-Lelystad gebeurde een ernstig ongeluk, waardoor de weg dicht is tussen Almere Oostvaarders en Lelystad. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op daardoor ook een hele lange file van Emmeloord naar Muiden, tussen Lelystad en Almere Oostvaarders, 3 kwartier vertraging. En op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en Knooppunt Hoevelaken ook ruim een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. In dat geval kun je het beste omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: get up, get up. Ja, dat is onze oproep aan jou als je nu nog in je bed ligt te stinken en je hand op je... moeten zijn. Sorry. Het enige wat ik kan zeggen is, als je meekijkt op de Twitch, dan weet je waarom ik... Je oor zit aan de zijkant van je hoofd.
1: God. Ik slep echt keihard die koptelefoon in mijn gezicht. Ja. Zodat mijn neus op bad. Misschien hoorde je het ook wel. Nou goed.
0: Oké.
1: Goed, fijn. Super dat dit ook is vastgelegd op die camera's die hier hangen.
0: Nee, nou,
1: dit
0: het leuke is dat ik dit er ga uitgehalen straks. want dit willen de mensen op onze socials ook wel even zien, denk
1: dat
0: ik.
1: Dat zal wel weer.
0: Ja. jongen.
1: Ja. Maar het heet koptelefoon, dus op zich zat ik er niet heel ver naast. Alleen over mijn neus hoor ik zo weinig.
0: Over je neus hoor je zo weinig. Ja. Je hebt een prachtige neus.
1: Dank je.
0: Ja, vind ik echt.
1: Nou, dat heeft nog nooit iemand tegen mij gezegd.
0: Zekerlijk niet.
1: Nee, serieus niet. Waarom vind je mijn neus prachtig?
0: Omdat hij mooi recht is. Hij heeft een bescheiden formaat.
1: Hij is echt heel recht, ja. Ik zit nu naar mijn eigen neus te kijken via de camera.
0: Ja.
1: Oh, dit vind ik wel...
0: Het is een bescheiden formaat. Ik kijk niet continu je neusgaten in.
1: Nee, dat
0: is ook prettig.
1: Wel een beetje...
0: Er zit een...
1: bescheiden kuiltje aan de bovenkant,
0: zie
1: je. Ja,
0: daarom. Maar er zit een hier zo ook dit. Dit is een mooie...
1: Als ik je
0: zou willen contouren, dan ben je niet ingewikkeld. Dan heb je goede gezichtslijnen.
1: Nee, ja.
0: Sprak de make-up fiend. Ja, nee.
1: Je hebt ook de tijd van die cartoonisten. Die weten ook altijd wel raad met mijn gezicht.
0: Ja.
1: Dan komt er echt een soort vierkante kop uit. Daar word je bang van. En dan ook met zo'n kaaklijn. Die superbrede kin krijg ik dan altijd van die cartoonisten.
0: Krijg ik altijd een paasuitje.
1: Een paasei als hoofd.
0: Een paasei met heel grote lippen. Ik heb schijn buitenproportioneel grote lippen. Ja, ik wist het ook niet.
1: Nee, dat was me nog nooit.
0: Wat
1: maar nu
0: nog
1: je
0: veel
1: het zo
0: erger
1: zegt.
0: Is... Ja, goed. Nee, dat komt door mijn negroïde achtergrond. Maar het allerergste vond ik nog dat mijn vriend door een van zijn vrienden werd gevraagd of ik botox gebruikte in mijn lippen. Omdat hij zich niet kon voorstellen dat dit mijn... Even serieus.
1: Hey, maar dat
0: even
1: is toch
0: voor
1: wel...
0: de kijker ook.
1: Doe zo. Ja. Ja.
0: Dit is puur natuur.
1: Ja, dus, maar het is toch een compliment dan, toch? Of vind je dat dan juist niet? Als
0: ik vind
1: iemand
0: het
1: zegt...
0: geen compliment. Nee, want ik vind botox er redelijk onnatuurlijk uitzien. Volgens mij ben ik gewoon... kijk hier, dit is toch duidelijk geen... Als ik botox zou nemen, zou ik dat hier in moeten douwen, denk ik.
1: In de zijkanten van je wang.
0: Ja, mijn jowls. Ja, maar nee. Dus nee, ik vind geen compliment. Dat betekent dat ik er opgespoten uitzag. Vind ik
1: nou ja,
0: per se,
1: of dus gewoon nog goed... Strak, zeg maar, weinig rimpels. Nee, Rea.
0: Voor zo'n oude zak hooi, als jij bent. Nou.
1: Nee, maar dat is toch het ideale punt van botox. Mensen nemen botox om er een soort jonger uit te zien. Jij bent helemaal puur natuur. Als jij je leeftijd altijd vertelt aan mensen, dan valt hun kin op hun knieën.
0: Ja.
1: Dat is werkelijk waar. Dus ik zou zeggen, dit is gewoon een compliment. Jij bent gewoon heel... een goedkoop schoonheidsideaal aan het nastreven.
0: Zo helemaal. Je bent gewoon heel goedkoop. Een goedkoop schoonheidsideaal. Nou, het is tijd voor nog meer goedkoops. We gaan het namelijk hebben over de juice uit de muziekwereld.
1: Oh,
0: waar gebeurde woensdag?
1: Wat gaan we bespreken?
0: Nou, we gaan het hebben over Justin Timberlake.
1: Pardon? Is dat besmettelijk? Of?
0: Ja, gezondheid inderdaad. Nee, Justin Timberlake.
1: Oh!
0: Want wij hebben allemaal ongetwijfeld meegekregen dat het op enig moment misging in 2024. Op 18 juni om precies te zijn. Toen werd de beste vent gearresteerd.
1: Daar graaf
0: hij werd in de chique New Yorkse Hamptons van de weg geplukt door een jonge politieagent.
1: Ja.
0: En Justin weigerde te blazen en dacht dat hij er wel mee weg zou komen. De agent had naar verluidt geen idee wie de popster was. Justin mompelde toen de inmiddels legendarische en pijnlijke woorden... Dit gaat mijn wereldtournee verpesten. Hoewel hij er destijds met een sisser en een lichte taakstraf vanaf kwam... is de bom dit jaar, als in deze maand, pas echt gebarsten.
1: Oh.
0: Ja, onlangs zijn namelijk de officiële bodycambeelden van de arrestatie vrijgegeven. En de video's gaan momenteel de hele wereld over. Het is pijnlijk om te zien, een wankelende Timberlake. Zijn vrienden probeerden de agenten nog om te praten... door ter plekke zijn hits Sexy Back en Bye Bye Bye te zingen. Ja, het is gênant.
1: Nee, is dit echt?
0: Ja. Ja.
1: Want zij, die agent herkende hem eerst ook niet of zo.
0: Nee, die had geen idee. Die denkt Justin Timberlake.
2: Ja, het is wel een beetje dat je op Justin Timberlake maar vindt.
0: Maar ja, ik vind helemaal niet dat hij op Justin Timberlake.
1: Krinks.
0: Nee, maar zijn vrienden die waren er dus bij. En die zeiden, hé, maar ken je hem dan niet? Een sexy back. En die agent, nee, sorry. En bye, bye, bye. Nee, sorry. Ja, het was een gigantische publieke vernedering.
1: Wat
0: ja.
1: grappig.
0: En die vernedering heeft nu grote gevolgen voor zijn privéleven. Want deze maand is naar buiten gekomen dat zijn vrouw, actrice Jessica Biel, prachtige vrouw, er helemaal klaar mee is.
1: Oh nee.
0: Na 13 jaar huwelijk heeft ze hem een keihard ultimatum gesteld. Hij moet per direct volledig stoppen met drinken of ze start de scheidingsprocedure.
1: Zo.
0: Ja, en terwijl hij op tournee was, voelde zij zich een alleenstaande moeder voor hun twee zoons. En de aanhoudende stroom van drankgerelateerde schandalen is voor haar de druppel.
1: Ja.
0: Ja, om zijn wankelende carrière te redden, gooit Justin het nu over een heel andere boeg. Het is zojuist uitgelekt dat hij in gesprek is voor een vaste concertreeks, een zogeheten residency in Las Vegas, vanaf 2028. En dat is extra pijnlijk, omdat hij zo'n Vegas-show eerder in zijn carrière nog publiekelijk afkraakte als iets wat je pas doet als je met pensioen gaat. En nu is het zijn allerlaatste reddingsstrook om zijn hits te blijven verkopen.
1: Oh, maar is hij dan ook zo hij is dus ook zo gekelderd in populariteit dan?
0: Ja. Ja.
1: Och.
0: Ja, zielig.
1: Wat sneu.
0: Zielig. Nou ja, kortom, de eens zo onaantastbare popkoning vecht momenteel voor zijn huwelijk, zijn imago en zijn carrière. Ja, en ik weet nog dat hij zijn eigen gevleugelde woorden misschien nu heel pijnlijk gaat vinden. Niet alleen, but this will ruin my world tour, maar ook Cry Me a River.

0: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Voetbalster Veerle Buurman is in Engeland uitgeroepen tot talent van het jaar. De 20-jarige verdediger van het Nederlands elftal eindigde afgelopen seizoen als derde met haar club Chelsea in de Engelse Women's Super League. De mannen van Arsenal zijn kampioen van Engeland geworden voor het eerst sinds 2004. De Londenaren wonnen dinsdagavond de landstitel zonder zelf in actie te komen. Want achtervolger Manchester City leed puntenverlies op bezoek bij Bournemouth. Ze speelden namelijk gelijk, het werd 1-1. En met nog één speelronde te gaan is Arsenal daardoor niet meer in te halen. Southampton maakt geen kans meer op een plek in de Premier League. Southampton plaatste zich vorige week ten koste van Middlesbrough voor de finale van de playoffs op Wembley. Maar de club gaf dinsdag tijdens een hoorzitting toe de regels te hebben overtreden. Een man die voor Southampton werkt had namelijk stiekem de trainingen van Middlesbrough gefilmd. Southampton mag niet alleen de finale niet spelen, maar krijgt ook 4 punten in mindering in het nieuwe championship seizoen. Zeilers Bart Lambrix van Aanholt en Floris van der Werken hebben een bronzen WK-medaille veroverd afgelopen weekend in de 49er-klasse. Carlinde van Arendonk is de nieuwe bootpartner van Olympisch zeilkampioene Odile Lambrix van Aanholt. Voormalig hockeyster van Arendonk kwam bovendrijven in een bijzondere selectieprocedure met het oog op de Spelen van 2028 in Los Angeles. Van Aanholt en van Arendonk waren afgelopen week al samen actief op het WK zeilen in het Franse Quiberon. Met de 14e plaats in de 49er FX-klasse werd de finale niet bereikt, maar het nieuwe duo gaat vol goede moed en Olympische ambities verder. Raymond van Barneveld wil zijn eerder aangekondigde pauze nuanceren. Hij blijft darten, maar doet een stapje terug en speelt de komende tijd minder grote toernooien. Bij vloertoernooien, de zogeheten Players Championships, komt hij gewoon wel nog in actie. Heel Engeland is over de toeren, aldus van Barneveld maandagavond in een gesprek met de NOS. Ze denken dat ik stop, maar deze pauze houdt eigenlijk alleen in dat ik de World Matchplay in juli niet ga spelen. Het is allemaal dramatisch op het moment. Dit is mijn ergste jaar ooit. Dit was het sportnieuws. Heb het goed. En graag tot morgen.

0: jongens, ik ben helemaal... Zit je er ook helemaal in?
1: Ik zat er helemaal in.
0: Ja, dit waren de mannen van Living Color. En als je dan denkt, dat was toch een comedyprogramma ooit? Ja en nee. Wat ik echt vroeger super, super, super... Dit is een van hun slomere nummers trouwens, moet ik er wel even bij zeggen. Super tof vond, is dat dit ongelooflijk hard rockte. En mannen met bizar lange dreadlocks en hele korte broekjes aan. Dat was bijzonder interessant. Dat ik dacht, waarom? Ik begreep later waarom. Ze renden ook heel veel over het podium heen en weer. En ik heb ze dus vorig jaar gezien. Voor het eerst weer in lange tijd. Daarvoor had ik het ook al eens gezien. Toen ze nog jong, fris en fratig waren. En nu zijn ze tegen de 80. Is toch wel een beetje anders.
1: Dat, ja.
0: We merkten ook dat er wat een soort ja, laten we zeggen, hazenslaapjes genomen moesten worden tussen de, tussen de liedjes door. Dat ze dan ook gingen wisselen van, hé, dan mag jij dit, want dan kan ik even zitten.
1: Oh, goeie.
0: En er was dus ook een krukkie waar mensen dan op konden zitten. Maar het allergaafste vond ik dat ze aan het einde van het concert, deze mensen hebben zich voortgeplant, een hele rits kinderen het podium opkwam.
1: Oh.
0: En dus met hen eigenlijk de nieuwe generatie gingen laten zien. Dus er dus waren twee dochters die het koortje gingen doen. Er was een zoon die basgitaar overpakte van
1: zijn
0: pa.
1: Maar die waren ook al bijna pensioengerechtigd.
0: Nou, die waren van jouw leeftijd, dus nee.
1: Oh, oké. Okay. Want zij zelf zijn al wel.
0: Ja, ja, maar ze hebben verschillende rondes gehad. Is dat een goede manier van het zeggen? Verschillende leggen?
1: Ja. Verschillende nestjes.
0: Ja, verschillende nestjes. Nou, en de meest recente nestjes waren, hierbij. Ja. En dat was hartstikke leuk. Dat ik ook dacht van, nou, dit talent, it does run in the family. Ja, en wat also sometimes in the family runs, is dat je een baan krijgt waardoor je met de auto de weg op moet op onchristelijke tijden. Want dat heb je nou helemaal ook geleerd thuis. Dat je op tijd moet komen.
1: Ja.
0: Dat je op tijd in die wagen moet gaan zitten.
1: Absoluut.
0: En dan kom je er ook achter dat je in de file staat.
1: Ja, dat is
0: best wel vaak
1: zo.
0: Ja.
1: Dat is wel vaak zo, ja. Dat is
0: En voor
1: jammer.
0: Die mensen hebben wij speciaal de situatie op de weg. Zodat als je die auto nog in moet, je weet of het misschien verstandig is om nog even een bakje te doen en een kwartiertje te wachten. Dat zou zomaar kunnen. Of dat ze zeggen, nu, dit is jouw window of opportunity. Rij je maar.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 90 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nog veel vertraging. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en Blarikum 20 minuten door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen is het wegdek er slecht aan toe. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging ongeveer 20 minuten. Op de A6 Muiden-Lelystad bij Lelystad is de weg helemaal dicht door een ernstig ongeluk. Verkeer kan omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op de A6, daardoor ook een lange file tussen Lelystad en Almere. Daar ook 25 minuten vertraging. En op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken een half uur oponthoud door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de aandacht.

0: mal wat de liefde al niet vermag. Ja, dat is David Guetta, Becky Hill en Ella Henderson waren dit. Dat je het maar even weet.
1: Dat we het even weten.
0: Precies. Het hebt tijd voor de drie van vandaag. Drie nutteloze feitjes, weetjes, dingetjes waar je eigenlijk niet per se heel veel aan hebt. Ze gaan je niet helpen je belastingformulieren invullen. Het is ook niet makkelijk om dat je ineens weet hoe je bijvoorbeeld moet autorijden als je dat nog niet kon. Maar je gaat er wel verschrikkelijk de blitz mee kunnen maken bij het koffiezetapparaat zometeen als je op kantoor bent en je zegt, ik weet iets. En iedereen zo.
1: En dat is ook wat waard, hè?
0: Zo. Ja. Zo. Of vanavond aan de eettafel met jouw partner, de poes, weet ik het, met wie je kan je ook tegen zeggen, wist jij dat? Meow. Want we hebben het vandaag namelijk over dieren.
1: Kijk, dat is altijd leuk.
0: Ik moet ook een beetje niezen. Ik hoop dat ik die nog even binnenhoud.
1: Nee, dat wordt hem. Je bent aan het vechten.
0: Ik ben aan het vechten, maar ik kan dit. Over vechten gesproken, wist jij dat bijen soms heel erg moeten vechten tegen de slaap?
1: Nee.
0: Ja, het is heel schattig. Net als mensen hebben bijen slaap nodig om hun dag te verwerken.
1: Ja.
0: Maar ook echt zeg maar de...
1: Wat schattig, de bloemetjes die ze zijn tegengekomen. En
0: andere
1: de
0: bijen, de hommels, de vervelende horzel waar ze tegenkwamen.
1: Oh, ja.
0: Nou ja, en als ze dus diep slapen, en dat gebeurt soms, overmand het ze een beetje, dan verslappen hun spiertjes, klappen hun antennes naar beneden en vallen ze op hun rug met hun pootjes in de lucht. Dan bennen ze dus niet dot, dan bennen ze in diepe slaap.
1: Ach, gosh.
0: Dus als je ooit een bij langs de weg ziet liggen zo, dan niet meteen denken, oh, die is klaar, die doe ik weg. Nee, het zou dus kunnen dat hij gewoon omgevallen is van de slaap.
1: En dan even roepen, even erbij blijven.
0: Ja, en dan gaat hij vanzelf weer op zijn pootjes verder. Dus goed om te weten dat de slapende bij niet een dode bij is.
1: Slapende bijen wakker maken, dat is geen probleem ook.
0: Nee, dat is niet erg.
1: Nee.
0: Als je dat doet door in ze te knijpen wel. Dat is, maar zacht, een licht tikje op de schouder is
1: dat
0: prima.
1: Dat mag. Ja. Super.
0: Ja,
1: dan, genoteerd.
0: Genoteerd. Ja, dan gaan we nu naar de zeepaardjes.
1: Oh, leuk.
0: Ja, zeepaardjes natuurlijk sowieso interessante beestjes. Ik vind het vooral heel leuk dat de moeders de zeepaardbaby's zo vloep uitfrupselen. Maar dat de vaders ervoor zorgen totdat de babyzeepaardjes zelfstandig kunnen zijn.
1: Ja.
0: Daar hou ik van. Maar deze is wel interessant. Ze hebben geen maag. En dan denk je, dat is ingewikkeld. Als je, het spijsverteringsstelsel van een zeepaardje is één rechte buis.
1: Zo,
0: poep.
1: Dat is handig.
0: Ja, en voedsel raast zo snel door hun lichaam heen. Daardoor, omdat het dus ook niet ergens even zoals bij ons in de maag wordt opgehouden om voedingsstoffen uit te halen enzovoort. Het gebeurt wel, maar het is maar een klein stukje.
1: Ja.
0: En het is vrij recht. En daardoor moeten ze bijna non-stop eten. Tot wel 3000 garnaaltjes per dag.
1: Oh, ze eten garnalen? Want ik vroeg me net af, wat eten die beesten
0: garnaaltjes,
1: eigenlijk?
0: Om genoeg voedingsstoffen op te nemen en niet te verhongeren. 3000, je zal maar 3000, ik moet er niet aan denken dat ik 3000 hapjes per dag naar binnen moet gotsen.
1: Ja, maar deze hapjes, zo'n zeepaard is natuurlijk ook niet al te groot. Dus ik gok dat zo'n hapje van zo'n zeepaard ook niet veel groter is dan een, weet ik, hoe groot zou dat eigenlijk zijn? Het was niet heel groot.
0: Garnalenhapje.
1: Nou,
0: we gaan het opzoeken.
1: Dat is, even zien, ik zit even Oh, kijk.
0: Ja.
1: Zooplankton, kleine kreeftachtig inderdaad. Ja. Dus roeipootkreeftjes en vislarven. Nou, die klinken niet heel groot. En
0: nee,
1: daar kun je
0: dat
1: er wel
0: klinkt niet als een enorme...
1: Ook zelfs na 3000 per dag zit je nog niet vol, hoor.
0: Ik niet, nee. Maar een zeepaardje wel, hoop ik.
1: Dat hoop ik.
0: Ja, dat is de bedoeling. Dat hij blijft overleven, deze leukert. Ja, en tot slot gaan we naar de duif.
1: Oh, verschrikkelijke beesten zijn
0: Waarom
1: dat.
0: Vind jij de duif
1: Ja, dat zijn toch van die pleurisbeesten. Die, die zitten dan op de... Die zijn te dom om te poepen, zijn die beesten. En ze zitten overal. Ik heb echt zo'n schurfthekel aan duiven. Oh, man.
0: Ze noemen het de ratten van de lucht.
1: Absoluut, vliegende ratten. En ik vind ze ook heel zielig. Omdat het feit dat ze dus overal zitten, ze zelf niet echt voor gekozen hebben. En dat was gewoon meer uit een soort... Nou, jullie zijn niet meer nodig.
0: Ja, we doen er niks meer mee.
1: We doen er niks meer mee. Ga maar lekker vliegen in de stad.
0: Dat is ook waarom we allemaal grasparkieten ineens hebben in parken waar ze niet horen.
1: Precies, alleen grasparkieten bezorgden geen brieven. En dat deden duiven in eerste instantie natuurlijk wel.
0: Ja, dat scheelt inderdaad.
1: Maar, dus ik heb het echt niet op duiven. Ach, man. Ook zo inefficiënt lopen met die kop de hele tijd
0: dat
1: naar voren
0: dus
1: en naar achter.
0: Dat is dus niet inefficiënt.
1: Oh.
0: Dat is niet het feitje wat ik je wilde gaan vertellen. Maar wat ze dus doen, ze hebben... je hebt een perifere blik. Je hebt aan de zijkant van je hoofd heb je ogen zitten als duif zijn.
1: Precies.
0: Dus wat er voor je direct gebeurt, dat scheidt niet op, zeg maar.
1: Nee, oké.
0: En dat bewegen, ze maken dus kleine fotootjes van de omgeving.
1: Ja.
0: En daardoor maakt het in hun hoofd een 3D of 4D omgeving.
1: Ja, hartstikke efficiënt. Als die ogen gewoon een videootje maken, dan hoef je niet zo blabberd met je kop rond te lopen. Bovendien heb ik een keer een duif aan necrofilie zien doen.
0: Oh.
1: Nee, en dat was echt...
0: Oh.
1: Ja, dat was ook heel naar.
0: Maar die wist niet dat... Misschien nou, dat... wist hij niet dat Annie niet meer was.
1: Nou, ik zag Annie nou... Annie lag op de grond een soort van verfromfraaid... met de vleugeltjes in richtingen die niet helemaal... Er zat ook weinig beweging in. En er zat zo'n andere duif op te honken. Daar word je niet vrolijk van.
0: Nee, ik begrijp dit.
1: Nou, toen was mijn duivenwaardering nog verder gecanceld. Maar misschien dat jouw feitje ervoor zorgt...
0: Ik denk dat ik weer nieuwe hernieuwde waardering voor de duif.
1: Ik ben een en al oor. Maar kritisch. Vertel.
0: Er is een groep wetenschappers.
1: Ja.
0: Die hebben duiven getraind. En niet om post te brengen en terug te halen. En met iets om het pootje heen en weer te vliegen.
1: Mm-hmm.
0: Want dat konden ze al. Maar ze hebben ze getraind om het verschil tussen kubisme en impressionisme te zien in schilderijen. Nee, dit is... Luister. Ze zijn begonnen met een aantal schilderijen van Picasso. Uit zijn kubistische fase.
1: Okay.
0: En daarna een aantal schilderijen van Monet. Impressionisme.
1: Okay.
0: Die hebben ze dus... ik weet niet precies hoe, maar ze hebben ze getraind. Wat is wat? Dus waarschijnlijk moesten ze op het linkerbelletje drukken als het kubisme was. Rechterbelletje als het impressionisme was. En dat lukte. En daarna konden ze de stijlen succesvol herkennen in schilderijen die ze nog nooit eerder hadden gezien.
1: En
0: dat komt waarschijnlijk door dat met dat kopje zo fotootje maken.
1: Maar wat hebben we hier aan?
0: Dat zei ik toch? Helemaal niks.
1: Nee, ja, maar duiven kunnen dit dus blijkbaar.
0: Nou, maar als ze dit kunnen, dan kunnen ze andere dingen ook. Stel,
1: nou,
0: hè?
1: Dat is geen gegeven.
0: Nee, maar luister. Jawel, ja? Jawel. Okay. Luister, jij kan lopen. Dus dat hebben we vastgesteld.
1: Mm-hmm.
0: En ik kan iets op jouw schouders hangen. Dan zou het zomaar nuttig kunnen zijn dat jij heen en weer kunt lopen van A naar B met iets op je schouders. Zo moet je de duif even zien in dit geval. Duif kan A en B herkennen en aangeven wat A en wat B is. Duifspion.
1: Duifspion? Dan moet hij ook leren communiceren. Ja, die beesten zijn
0: maar
1: echt...
0: dat kan die. Want hij kan toch op dat knopje drukken?
1: Nou, moet ik ook heel eerlijk zeggen dat het verschil tussen impressionisme en kubisme... Even voor iedereen die daar niet per se gelijk een beeld bij heeft. Kubisme zijn vooral heel veel kleurtjes en hoekige vormen... zonder dat je er echt iets duidelijk uithaalt. Soms een gezichtje, soms een beugje in een landschap. En impressionisme is toch wat meer waarheidsgetrouwde schilderijen.
0: Ja, en nee, maar dan voornamelijk uitgaande van het licht.
1: Ja, precies. Maar
0: dus dat is nog steeds niet duidelijk. Dit is een brug, dit is een hond, dit is een koe.
1: Maar het verschil
0: dit is een vlek
1: tussen.
0: En dat zou een hond kunnen zijn.
1: Maar het verschil tussen kubisme en impressionisme is nou niet al te moeilijk om te zien. Dus dat die duif dat kan, daar ben ik nou niet echt enorm van onder de indruk.
0: Ik vind jou heel zuur op de duif.
1: Ja, dat ben ik ook. Ik ben enorm zuur op de duif.
0: Je bent zuur op de duif.
1: Er zijn weinig dieren waar ik zuur over ben. Maar muggen en duiven, die schaar ik onder één noemer.
0: Nou, ik ga je vertellen, je hebt ze allemaal aan het huilen gemaakt. Dus, dan weet je dat.

0: Je hoorde Ferrek Dawn, oftewel verrekte ochtend. Nee, met Say What You Mean, oftewel zeg nou eens wat je bedoelt. Zeg nou eens wat je bedoelt, Hugo.
1: Zo.
0: Ja,
1: ik daar, ja, dan stel je, zet je me zo voor het blok. Misschien, nee, dat het daarom, misschien dat ik daarom ook niet zomaar zou zeggen wat ik bedoel.
0: Nee, dat begrijp ik wel.
1: Nee, ja.
0: Wat je bedoelt, eigenlijk hou je me allemaal nog eens een keer. Laat me nou eens gewoon lekker een bakje koffie drinken.
1: Ja, dankjewel. Ja, je vertaalt het echt één op één. Het is werkelijk waar, je hebt een gave.
0: Ach, ja. Ja.
1: Staat het op mijn voorhoofd?
0: Ik denk dat we vanuit hetzelfde startpunt komen. Het is tijd voor koffie, voor ons in ieder geval. En voor jullie waarschijnlijk ook. Gok dat je inmiddels toch wel op je werk bent gearriveerd als dat je doel was vandaag.
1: Ja, dat hoop ik wel.
0: Ja, anders moet je nu echt gaan rennen, want dan heb je nog 10 minuten voordat je een uur te laat bent.
1: Nou ja. Ja, of je hebt avonddienst, hè, dan kom je net uit bed.
0: Oh ja, ja, of je gaat er net in, dat kan ook. Die kom je net thuis.
1: Oh, ja, dat. Die liggen hopelijk dan al wel te slapen tot een uurtje. Ja,
0: nou, ja, en dan zeg ik even geen bakkie koffie doen, want dan wordt dat slapen weer lastig.
1: Dat is zeker waar.
0: Dat zou ik dan even niet doen, voor het gemak.
1: Dat is een goed punt.
0: Maar verder. Dus als dit jouw bedtijd is, dan willen we jou een hele goede nacht wensen.
1: Het zullen er een paar zijn.
0: Ja, precies. Is dit jouw kantoortijd? Dan wil ik je een onwijs fijne dag op kantoor wensen. En het allerleukste is dat ik een klein cadeautje voor je heb dan. Want om 10 uur is het tijd voor GP at Work. De allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. Dat mag ook best. En ik ga je vertellen, we komen een paar lekkere platen voorbij. Ik zie Depeche Mode. Oeh. Ja, ik zie Melissa Etheridge. Smashing Pumpkins. Oh, maar ook Madonna. Ja, ik weet wel wat ik ga doen zometeen. Lekker aan het werk en luisteren naar GP at Work. En dan is het vanmiddag tijd voor iets heel anders. Want dan ben jij er weer, Hugo.
1: Ja,
0: je kijkt mij heel verbaasd aan.
1: Zo, maar, ja, dat klopt.
0: Ben jij er wel? Ben jij er niet?
1: Ben ik er wel?
0: Weet ik eigenlijk niet of jij er bent.
1: Ik weet het eigenlijk ook niet of ik er ben. Maar dat is altijd de vraag, wie zit er vandaag? En daar gaan we vanmiddag achter komen.
0: Ja, want dan is het tijd voor achteraansluiten.
1: Leukste fileprogramma van Nederland.
0: Heerlijk, ja. En daar zit overigens ook, want als de mensen op onze socials hebben gelet, dan hebben jullie gezien dat wij binnenkort 5 jaar bestaan.
1: Ja. Dat is zeker waar. En we hebben een hele super toffe actie.
0: En die gaat aanstaande vrijdag, zeg ik dat goed? Ja, vrijdag is de 22e, gaat die starten.
1: Ja, en je kan echt super vette prijzen winnen. Echt voor ieder wat wils. Persoonlijk gemaakt en geheel en wel. Dus ik hou het nog heel even spannend wat dat dan precies zal zijn. Maar hou daar vooral onze socials voor in de gaten.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, zeker. Dat allemaal dus de rest van de dag nog. En morgenochtend, dan is het donderdag, dan ben ik er weer. Maar dan met Pasquinel.
1: Gezellig.
0: Hartstikke gezellig. Dan denk ik dat ons niets anders rest, lieve Hugo.
1: Dan iedereen een heerlijke dag te wensen. En jij ook, Rea. Werk ze vandaag. Veel plezier. Wij gaan lekker luisteren. Ik ga lekker luisteren.
0: Zeker weten. En jullie hopelijk ook. Heb een hele fijne dag. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst...
1: voor jezelf.
0: Yes.

0: straks het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Na langdurig overleg in Brussel hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw handelsakkoord bereikt. Ze hebben tot ongeveer 2 uur vannacht bij elkaar gezeten om eruit te komen, nadat de Amerikaanse president Trump had gedreigd met de invoering van hoge importheffingen, dat meldt NOS. In de definitieve tekst van het akkoord zijn geen bepalingen opgenomen over Groenland. De EU streefde daar een toezegging dat de Verenigde Staten het eiland niet zullen innemen, maar over dit punt zijn geen afspraken gemaakt. De eerste 2 NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren startte NS met een proef van 1 jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. De gemeente Schaag heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Deze brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via NL Alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van schadelijke stoffen te voorkomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum. Volgens het Voedingscentrum is het een goede ontwikkeling en kijken mensen kritischer naar hun boodschappen en gaan ze bewuster om met de producten die ze in huis halen. Dan nog het weer. Veel bewolking vanochtend en ook een paar flinke buien. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog, maar het waait wel stevig door met windkracht 6 uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt in de loop van de ochtend tot ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: is Noise. Elke donderdag van 6 tot 8 op Girl Power Radio.
1: Heb jij je dagelijkse dosis Girl Power al gehad? Girl Power.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, waardoor kwetsbare asielzoekers voorrang krijgen. Omdat er momenteel bijna 2300 asielzoekers verblijven, kan de veiligheid van de bewoners niet langer worden gegarandeerd. Het COA stelt dat het zelden voorkomt dat er wordt overgegaan op zo'n gecontroleerde opvang. De laatste keer dat dit gebeurde was in september 2024. Na langdurig overleg in Brussel hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw handelsakkoord bereikt. Ze hebben tot ongeveer 2 uur vannacht bij elkaar gezeten om eruit te komen, nadat de Amerikaanse president Trump had gedreigd met de invoering van hoge importheffingen, dat meldt NOS. In de definitieve tekst van het akkoord zijn geen bepalingen opgenomen over Groenland. De EU streefde daar een toezegging dat de Verenigde Staten het eiland niet zullen innemen, maar over dit punt zijn geen afspraken gemaakt. De eerste 2 NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station

0: Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren startte NS met een proef van een jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwste auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Dan nog het weer. Veel bewolking vanochtend en ook een paar flinke buien. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog, maar het waait wel stevig door met windkracht 6 uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt in de loop van de ochtend tot ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep kwam om het leven vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar diepe onderwatergrotten. Daar deden ze onderzoek. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de extreme drukte krijgt niet elke asielzoeker nog een slaapplaats. De opvanglocatie pakt controle terug en voert een streng toegangsbeleid in. De toelating gebeurt nu op basis van een kwetsbaarheidstoetsing. De eerste twee NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van een jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwe auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Het weer nog. Vanochtend trekken wat buien over het land, maar vanmiddag klaart het op. De droge periode duurt al langer en de zon breekt steeds vaker door. Terwijl de zuidwestenwind langzaam gaat liggen, stijgt het kwik naar zo'n 16 tot lokaal 20 graden. Na vandaag schakelen we definitief over naar zomersweer met volop zonneschijn. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro stablecoin, meldt ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt, die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Vakbond FNV kondigt een landelijke werkonderbreking in het openbaar vervoer aan. Later vandaag wordt bekend op welke dag die plaatsvindt. De bond protesteert tegen bezuinigingsplannen van het kabinet, zoals een hogere AOW-leeftijd en ingrepen in de WW en WIA. Volgens bestuurder Henri Jansen neemt de druk op werknemers al jaren toe, terwijl sociale bescherming juist wordt afgebouwd. Het Verenigd Koninkrijk versoepelt een aantal sancties op Russische olieproducten. Zo mag diesel en kerosine die uit Russische olie is geraffineerd weer worden ingevoerd. Ook worden enkele beperkingen op het vervoer van Russisch LNG versoepeld. De maatregelen zouden nodig zijn vanwege de hoge energieprijzen en verstoringen op de wereldmarkt. En op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep bezweek vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar ondiepe onderwatergrotten. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het fatale duikongeval. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Twee BOA's van de NS in Rotterdam gaan vanaf vandaag op pad met een wapenstok. De proef duurt een jaar en geldt uiteindelijk voor 75 spoorboa's. Volgens de NS is de maatregel nodig omdat medewerkers vaker te maken krijgen met agressie en geweld. BOA's kregen vooraf een speciale training. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro stablecoin, meldt ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Het Verenigd Koninkrijk versoepelt een aantal sancties op Russische olieproducten. Zo mag diesel en kerosine die uit Russische olie is geraffineerd weer worden ingevoerd. Ook worden enkele beperkingen op het vervoer van Russisch LNG versoepeld. De maatregelen zouden nodig zijn vanwege de hoge energieprijzen en verstoringen op de wereldmarkt. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Volgens de NOS blijkt dat bij lokale protesten tegen asielopvang in ongeveer 4 op de 10 gevallen mensen van buiten de betreffende gemeente worden aangehouden. De politie ziet dat sommige demonstraties worden beïnvloed door groepen als Defend Netherlands en het netwerk Identitair Verzet. Burgemeesters waarschuwen dat een deel van de buitenstaanders komt om onrust te veroorzaken. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk

0: We create the soundtrack of your life. Dit is Girl Power.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late.
2: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
2: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
2: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
2: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Ze zouden gevoelige informatie hebben doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse spionage in Duitsland. De zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste jaren toegenomen, vooral rond technologie en industrie. In het Friese Veenwouden is brand uitgebroken in een loods van dierenpark Sanje Zoo. Daarbij zijn meerdere dieren omgekomen. Een deel kon worden gered. In de loods zaten kleine dieren zoals schapen, konijnen en cavia's. Voor het gebied is een NL-alert verstuurd vanwege rookontwikkeling. De brandweer bestrijdt het vuur met meerdere korpsen. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
1: We create the soundtrack of your life. Dit is Girl Power.

0: welkom, dames en heren, bij Achteraansluiten op deze prachtige woensdagmiddag. Althans, hier schijnt de zon in de studio. Mijn naam is Deborah en ik praat je de komende 2 uur door de files heen. Maar gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen. Want onze jongste talent is hier aanwezig bij mij vandaag in de studio. Ik heb het natuurlijk over Danique. Hi, hoe is het?
1: Ja, super, super goed. Lekker zonnetje. Wel harde wind, maar de zonnetje maakt het toch wel beter.
0: Ja, hè? Oh, de afgelopen dagen was het wel echt weer een beetje treurig met het weer.
1: Ja, best wel. De regen. En maar ja, het wordt aankomende dagen wordt het steeds lekkerder, hè?
0: Precies, daar houden wij gewoon aan vast.
1: Ja,
0: en op dit moment schijnt lekker het zonnetje. Ik heb afgelopen weekend gekampeerd, kan ik je vertellen. Ik heb genoeg regen gezien voor de rest van het jaar.
1: Ja, precies, als je dan een weekend weggaat, had ik toen een tijdje terug ook gehad alleen maar regen. Dus echt, hey.
0: Zo jammer is dat. Ja. Zo jammer. We gaan beginnen met de host confessions. Want we trappen deze show af met een... Ja, een... hoe heet dat in het Nederlands? Een confession. Ik ben even het woord kwijt. Een biecht.

0: zo.
1: Elke week stellen we elkaar een nieuwe vraag. En dan leer je ons een beetje kennen, maar leren wij elkaar ook een beetje kennen. En de vraag van vandaag is: wat is je slechtste selfie ooit?
0: Ja, ik zit hier dus echt over na te denken. Ik weet het eigenlijk niet echt.
1: Nee, nou ja, maar jij bent wel van de selfie-generatie. Ik ben natuurlijk iets ouder.
0: Ja.
1: Nog uit het jaar kruik. Dus ik neem niet zo vaak selfies.
0: Nee, ik eigenlijk ook niet.
1: Ik heb wel één hele slechte selfie.
0: Ja?
1: Althans, ik wilde een selfie nemen van mezelf met mijn nieuwe hond. Die probeerde op mijn schouder te klimmen. Dat is deze die ik nu ook om heb. Maar toen was ze nog net nieuw en was ze heel klein. Oh. Toen ging ze op mijn schouder zitten als een soort papegaai. Het vond ik heel grappig. Dus ik dacht, ik ga een foto nemen. En op dat moment bijt dat mormel dus in mijn oor. En je ziet dus ook ten eerste dat die pup in mijn oor hangt met die scherpe puppytandjes. Maar ook mijn gezicht is natuurlijk helemaal vertrokken van de pijn en de schrik en het verraad.
0: Is dat dan een slechte selfie of is dat gewoon eigenlijk stiekem toch wel een hele goede selfie?
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem wel gepost, want ik vond het zelf wel heel grappig. Maar het is niet de meest charmante foto van mij in ieder geval. Dat is,
0: ik maak nooit echt selfies eigenlijk. Dus.
1: Nee, dus je hebt ook geen slechte selfies.
0: Nee, dat is gewoon slim.
1: Heb je misschien een hele slechte foto die iemand anders van je heeft genomen?
0: Ja, mijn middelbare schoolklasfoto. Zit iedereen zo en lachen met zijn ogen open. En ik zit daar dus met mijn ogen dicht. Maar ook echt zo'n van, ik weet niet, ik denk dat ik net iets in mijn oog had. Dus ik zit zo half met mijn hand in mijn gezicht. En moeilijk te kijken, ogen dicht. Dan krijg ik denk van elke foto die ze konden uitkiezen, kiezen ze dit.
1: Jammer is dat
0: dan.
1: Hè?
0: En we hebben 30 ouders dat. Ja, lekker.
1: Ja fantastisch. Ja. Nou goed, we hebben elkaar weer een klein beetje beter leren kennen. We gaan lekker muziek draaien. En dadelijk zijn we natuurlijk bij je terug met nog veel meer allemaal feitjes. We hebben leuke dingen over liedjes, maar natuurlijk vooral ook heel veel muziek.
2: Zingend in de file, zingend naar huis. Met achteraansluiten op Girl Power Radio. Shut up.

0: Ja, welkom terug bij Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland. Mijn naam is Deborah en je luistert natuurlijk naar GoPower Radio. En ik ga het woord geven aan Danique, want Danique heeft ontzettende leuke feitjes voor ons. Yeah. Het is namelijk tijd voor de Wist je dat woensdag? Wat heb jij voor ons, Danique?
1: Nou, dit is een feitje en ik denk dat heel weinig mensen dit weten. Maar ik vind ook knap hoe ze dit onderzocht hebben. Want Het feitje van vandaag is, wist jij dat Saturnus zo licht is dat het zou blijven drijven in water?
0: Ja. Nee, dit wist ik niet.
1: Nee,
0: want het is wel een hele grote planeet, ja, toch?
1: Want zijn gemiddelde dichtheid is lager dan die van water. En het is een groot, maar enorm gasplaneet. Maar ik zit dan meer van, ja, hoe onderzoek je dat? Meer qua,
0: ja,
1: ze zijn niet misschien op Saturnus geweest. Dus het is ook niet dat je het zeker weet.
0: Nee. Maar we kunnen wel een beetje, we hebben natuurlijk wel van die dingen de ruimte ingestuurd die dan soort van meten. Wat er gebeurt op zo'n planeet. Ja. Misschien kunnen we dat dan daaruit afleiden. Maar ik moet zeggen dat dit soort wetenschap ook ver boven mijn hoed gaat, zeg maar. Ja. Ik wil het heel graag begrijpen. Ik vind het heel interessant. Maar ik weet dat het niet gaat lukken.
1: Nee.
0: Maar leuk feitje.
1: Ja, maar ik heb er nog één.
0: Nou, vertel.
1: Want wist jij dat dolfijnen elkaar namen geven?
0: Nee.
1: Ze gebruiken unieke fluitgeruiden voor om individuele te herkennen.
0: Wat gaaf! Nee, dat wist ik niet.
1: Ja, dat is ook super weird eigenlijk.
0: Ik wist wel dat ze heel sociaal waren en ook heel slim. Ja. Maar ik wist niet dat ze elkaar namen gaven.
1: Nee, maar
0: wat grappig.
1: Toch wel grappig dat de natuur dat, ook al kunnen ze niet praten, ja, op hun manier wel.
0: Op hun manier wel. Ja, met fluitjes schijnbaar.
1: Ja, piep. En ja, piep, piep.
0: Geweldig. Nou, dit vind ik echt een leuk feitje. Ja. Hebben we er nog één?
1: Ja, en dat is de laatste. Want wist jij dat het Hawaïaans alfabet maar 13 letters heeft? Het is de kleinste alfabet ter wereld.
0: Dit wist ik zeker niet.
1: Nee, maar ik dacht eigenlijk dat dat een, of Japans of Koreaans, die hebben natuurlijk ook best wel een klein alfabet. Maar 13 letters is wel weinig.
0: Japans, hiragana is inderdaad het oorspronkelijke. Japans is maar beperkt qua alfabet, maar meer dan ons hoor. Maar dan hebben ze de kanji ook. En dat zijn natuurlijk 1000 tekens die ze gewoon.
1: Ze hebben,
0: dat is vreselijk.
1: Ze hebben letters en die combineren ze naar een woord in een, een soort teken. Maar 13 letters, dat is echt wel.
0: Dat is heel weinig.
1: Ik denk dat je dan voornamelijk heel veel klinkers hebt en niet medeklinkers. Dat je.
0: Ja, precies. Ja, dat moet dan wel.
1: Ja, maar dat zou denk ik ook wel hele korte woorden worden. Dat is wel chill.
0: Ja.
1: Als je dan zo'n examen hebt.
0: Ja, misschien is het wel heel chill. Ja. Misschien juist ook wel niet. Omdat je allerlei combinaties moet maken ermee. Ja. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind het heel interessant. Ik had geen idee dat er maar 13 letters in het Hawaïaanse alfabet zat. Ik wist eerlijk gezegd niet eens dat ze een alfabet hadden. Een eigen alfabet, zeg maar.
1: Nee.
0: Maar je hebt het hier gehoord op Girl Power Radio. Weer wat geleerd. Hartstikke leuk. Kan je nog heel even je collega's lastigvallen bij het koffieapparaat als je nog aan het werk bent. En als je al in de file staat, dan gaan wij je natuurlijk begeleiden en lekkere muziek voor jullie draaien. Hier komt Disco Inferno.
2: Girl

0: Ja, welkom terug bij Achter Aansluiten op deze prachtige woensdag. 20 mei is het alweer. Oh ja, tijd vliegt, hè? Ja, het is alweer bijna zomer. Of nou, ben ik nu weer te enthousiast?
1: Ja.
0: Ik heb 3 zonnestralen gezien vandaag. Ik zit er helemaal in. We gaan dadelijk natuurlijk naar de befaamde files. Berucht, moet ik misschien zeggen, hier in Nederland. Wat denk jij? Hoe erg gaat het zijn vandaag?
1: 230 kilometer.
0: Oké, dus...
1: En ik zit er vaak wel heel erg naast, dus...
0: Ja, naarmate je hier vaker zit, ga je er natuurlijk steeds beter in worden, ja, denk ik. Ik hoop dat het nog maar 230 is. Ja, het is woensdag natuurlijk. En vroeger was het op woensdag altijd lekker rustig, hè, op de weg.
1: Ja.
0: Dan waren we woensdagmiddag alle kinderen vrij.
1: Ja, dus
0: en
1: vaak
0: dan,
1: om 3 uur. Dus misschien is het zelfs nu wel minder.
0: Gingen mensen vroeger naar huis inderdaad om de kinderen op te vangen.
1: Ja, want wist jij, ik ben hier dus achtergekomen dat er dus heel veel scholen dus nu zijn die dan niet meer op woensdag eerder klaar zijn. Maar dat ze dan 5 dagen dezelfde hoeveelheid uur, maar dan korter. Dus dan bijvoorbeeld van 9 tot 1:30 school hebben.
0: Oké.
1: Dat vind ik zo raar.
0: Dat is ook wel heel raar.
1: Dat
0: ja.
1: is een beetje raar.
0: Ja. Nou ja, goed. We gaan het zien. Ik denk eigenlijk, want ja, het is de laatste tijd zo erg heel de tijd, dat het misschien toch wel wat meer is. Dus ik ga voor 300.
1: Oké.
0: Ja, en we gaan het dadelijk meemaken. We draaien nog 1 gezellig liedje voor jullie en dan komen de files en daarna zijn Danique en ik natuurlijk weer bij je terug.
1: Yes.

0: is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu ruim 400 kilometer file. Op dit moment heb je opnieuw de meeste vertraging bij Utrecht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Inmiddels een half uur vertraging tussen Utrecht en Everdingen. Door het slechte wegdek daar is de rechterrijstrook nog steeds dicht. Daardoor weer file op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en Everdingen doe je er 35 minuten langer over. Op de A50 van Arnhem naar Os rijdt het langzaam tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. Dat kost je een kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Nou, we zijn alweer bij jullie terug. Hey, was meer dan we hadden verwacht,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, een klein beetje meer, maar hoor.
1: Heel klein beetje meer. Ja,
2: echt niet bijna de...
1: Ja, niet echt te doen.
2: Ik vind het gewoon een beetje sneu voor alle mensen die er op dit moment in staan.
1: Ja, dat vinden wij zeker. Maar goed, om het een beetje goed te maken... gaan we jullie natuurlijk wel nog een beetje entertainen... het komende anderhalf uur.
2: Tuurlijk.
1: Het eerste half uur zit er alweer op.
2: Uh-huh.
1: Dat is niet normaal.
2: Nee, gaat snel.
1: Niet normaal. Hey, wat gaan we doen?
2: Nou, ik heb opmerkelijk nieuws.
1: Oh, dat vind ik altijd leuk.
2: Ja, en dit is opmerkelijk nieuws. En ik blijf hier al zien. Even denken. Ik denk vorige week vrijdag aan zaterdag alleen maar dingen overzien.
1: Oké.
2: Okay. Namelijk Harry Styles in de arena. Nou, als je daar niet voor op de hoogte bent, dan weet ik niet waar je bent. Want
1: nee, wat je gedaan hebt.
2: Alles overal staat vol.
1: Ja.
2: Want er is wat ophef over het podium. Want het podium, het is een heel groot podium. Het is een heel vierkant met daarin ook weer een soort plus. Dus het is echt volgens mij 2 of 3 kilometer lang aan podium. En je hebt daarbij VIP-vakken.
1: Nou, okay.
2: Mind you, VIP-vakken, dat is bedoeld zodat je vooraan kan staan. Eerder naar binnen mag en een pakket krijgt. Van ongeveer tussen de 400 en 600 euro betaal je ervoor. Het ligt eraan in welk vak je staat.
1: Het zijn hele dure kaarten.
2: Dat zijn echt... Hele dure kaarten.
1: Oh.
2: En nu blijkt dat als jij daar staat, in dat vak... Oh ja, wacht. In het podium zitten dus soort heuvels, soort bruggetjes.
1: Oké. Okay.
2: Als jij daar dus in dat vak staat, sta je eigenlijk voor zo'n heuvel... waardoor je heel beperkt zicht hebt. Dus van de 2 uur show zie je waarschijnlijk nog geen 3 minuten hem. Omdat als hij over het podium rent, zit de brug ervoor. Zou het podium plat zijn, was het geen probleem.
1: Oh.
2: Maar het podium is ook heel hoog. Het is bijna, als ik het goed zeg, 1,60 meter, 1,50 meter hoog.
1: Okay.
2: Dus je kijkt ook al heel erg omhoog.
1: Ja, precies.
2: Maar nu is dat dus bij het team van Harry Styles terechtgekomen. En zij willen ze het podium gaan aanpassen op bepaalde plekken. Maar ja.
1: Okay. Dus niet alleen is Ajax nu overgeleverd om play-off wedstrijden te spelen in het stadion van Volendam. Waar ongeveer 1/10 van de mensen in kunnen die normaal in de arena passen. Maar ze gaan ook nog even het podium verbouwen.
2: Ja, maar besef je eigenlijk wel hoe nijstrik dit is? Want er zijn dus al mensen die zijn daar geweest. Die hebben 600 euro voor een kaartje. Kijk, ik zal het al nooit doen. Maar weet je, ieder zijn ding. En dan de volgende show is ineens dat weg. En jij hebt evenveel betaald, hebt niks gezien. Dus ze willen gaan kijken of ze daarvoor een vergoeding kunnen geven. Maar dat zal dan waarschijnlijk om zoveel geld gaan... dat ze dus nog niks kunnen beloven. Omdat het ook weer heel veel geld kost om het podium aan te passen.
1: Ja, precies.
2: Maar
1: tuurlijk.
2: Ik denk, stel je voor, jij bent het podium. Je bouwt het podium op. Dan ga je vaak al staan van, weet je, hoe staat het? En dan valt het toch echt wel op. Ja, of je hebt van die mannen gehad die 2 meter zijn, weet je. Ja, die het dan wel het zien.
1: Die het wel kunnen zien. Maar ja, dat zijn de uitzonderingen natuurlijk over
2: dus
1: het algemeen.
2: Echt wel, ik vind het een beetje raar dat... Zo laat pas,
1: achteraf pas wordt aangepast.
2: En
1: hè?
2: Dan ook, het komt bij hun door social media. En niet dat iemand anders daar heeft gezegd van... jongens, misschien is dit een beetje hoog. Want dat podium werd al een week geleden ruim opgebouwd.
1: Ah, ja. Oké.
2: Okay.
1: Nou,
2: jongens.
1: Beetje bijzondere organisatie. Maar laten we zeggen, wel heel opmerkelijk.
2: Ja.
1: Hè? We gaan lekker een muziekje draaien. Dadelijk zijn we bij jullie terug met de powerplaten. En de kanshebbers voor deze week. Dus let op, want je mag weer stemmen.
2: Yes.
3: Voor de Randstad, dit is Girl Power.

0: Ja, dit was natuurlijk de powerplaat van deze week.
1: Oh, gaat hij weer. Nog een keer. Woehoe.
0: Yes. Ja, gaat helemaal goed. Hey, lekker nummer wel.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Lekker vrolijk.
1: Ja.
0: Vind ik.
1: Ja, het is, ik vind het niet een heel bijzonder nummer. Maar het is, weet je wat het is? Ik vind, het is geen slecht nummer, dus daarom vind ik het prima.
0: Ja, precies.
1: Want soms komen hier ook nummers bij dat ik denk, jongens.
0: Hè? Is dit nou nodig?
1: Wanneer is volgende week?
0: Ja,
1: weet je?
0: Ja. Ja, wij hebben er natuurlijk ook niks over te zeggen. Hè? We hebben weer 3 nieuwe kanshebbers deze week. En daar kan je gewoon op stemmen. En dat kan via de app. En dan gewoon powerplaatknopje aandrukken.
1: Ja, via de website.
0: Via de website. En natuurlijk ook via WhatsApp. En dat knopje zit ook gewoon in de app. Dus als je de app nog niet hebt, download die gewoon even. Dat is wel zo makkelijk.
1: Ja.
0: En ik denk ook in de Insta Stories tot morgenochtend 10 uur.
1: En dan morgen hebben we nog even een tussenstand. En dan kun je morgen tot 6 uur stemmen.
0: Precies.
1: Dus als je het nog niet hebt gedaan, doe het echt. En ook denk je, ja, het heeft geen nut. Soms wel hoor, geloof
0: Soms
1: mij.
0: Soms heeft het gewoon nut,
1: maar,
0: absoluut.
1: We hebben 3 nummers erdoor.
0: Ja,
1: ik heb Dai Dai van Shakira en Burna Boy.
0: Ja.
1: Ik heb I'm Your Girl Right van Love Low.
0: Ja.
1: En ik heb 20 Seconds van Ruben Hillen.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ken de mensen. Ik heb de liedjes nog niet heel veel gehoord.
1: Ken jij Ruben Hillen?
0: Nee, die niet.
1: Okay.
0: Sorry.
1: Okay. Ja, nee,
0: maar Burna Boy en Shakira, natuurlijk wel.
1: Welke wil je eerst horen?
0: Ja, ik dacht, ik ga voor die ik ken.
1: Ja, dus dat wordt dan Dai Dai.
0: Ja.
1: Ja, want dit is natuurlijk ook het WK-lied van dit jaar.
0: Van komende zomer, ja.
1: Ja.
0: Het gaat alweer bijna beginnen, jongens. Volgende maand, 14 juni, moet Nederland de eerste wedstrijd spelen tegen Japan. Voor de mensen die het leuk vinden om te weten.
1: Ja.
0: En dan gaan we schijnbaar heel erg moe worden van dit liedje.
1: Ja.
0: Altijd, dat weet ik niet.
1: Nee.
0: Is het net zoals Waka Waka?
1: Ik vind dus... Oké, ik ga nu een uitspraak doen. Ze heeft natuurlijk ook een nummer voor Zuidropolis uitgebracht.
0: Ja.
1: Ze had het beter kunnen omwisselen.
0: Ah. Oké.
1: Maar ja, het leuke aan het nummer is Dai Dai. Dat betekent niet doei doei.
0: Ja.
1: Maar dat is een andere taal voor let's go. En in dit nummer worden 7 verschillende talen gebruikt voor doei. Let's go.
0: Wat goed.
1: En we gaan ervoor. Dus het is aan die kant ook wel weer heel...
0: Opzwepend.
1: Ja, maar...
0: Ja. Maar nou,
1: ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
0: Nou, ik ook. We gaan er lekker naar luisteren. En daarna zijn we bij je terug met de andere 2 keuzeplaten.

0: Let's go!
1: Nou, ik moet zeggen, ik vind het wel een heel vrolijk liedje. Ik vind het hartstikke leuk gedaan, maar ik begrijp wel wat je bedoelt.
2: Het is geen slecht nummer, maar voor een WK-lied had ik zoveel meer verwacht. Helemaal voor Shakira, dat ik wel denk van...
1: Ja, ze heeft dit vaker gedaan, hè? WK-liedjes geschreven. En, dus, dit is wel een beetje tam voor een WK-liedje. Maar goed, ik vind het wel heel leuk dat ze al die landen noemt.
2: Ja, want het leuke is, jij zegt net ineens, ze noemt ook voetballers.
1: Cristiano Ronaldo hoorde ik voorbij komen.
2: Dat was mij dus nog niet opgevallen.
1: Het was het eerste wat ik verstond.
2: Ja, dat laat toch wel weer wat zien, hè? Nee.
1: Ja, precies. Maar, ik vind het een hartstikke leuk liedje. En als jij zit te luisteren en je denkt, ik vind dit ook een hartstikke leuk liedje. Laat het ons weten en stem erop. En misschien gaan we hem dan heel de week draaien voor jou volgende week. Maar nu gaan we naar keuze nummer 2.
2: Ja, vertel. Welk wil je horen?
1: Ja, nou, ik ben wel heel benieuwd naar die Ruben Heuvel.
2: Ja, Hillen.
1: Ruben Hillen. Ja.
2: Ruben Hillen, die heeft Voice gewonnen. En het nummer wat wij zo gaan horen, dat is zijn debuutnummer. Want je doet heel de Voice covers van andere artiesten. En in de finale heb je een zelf geschreven. Ja, of hij het ook echt zelf heeft geschreven, weet ik niet.
1: Nee, ik zou er misschien hulp bij gekregen hebben. Dat weten we natuurlijk niet.
2: Het is...
1: Het duurt langer dan 20 seconden,
2: maar
1: zie ik al.
2: Ik denk dat jij ook niet verwacht dat dit uit Nederland komt door de genre country.
1: Oh!
2: Ja.
1: Nou, ik ben wel heel erg nieuwsgierig nu naar Ruben Heuvel en zijn country avontuur. Ja. We gaan er naar luisteren en dan zijn we dadelijk bij je terug met de derde keuzeplaat. En natuurlijk een fantastische palette cleanser. En we hebben al een verzoekje binnengekregen. Mocht jij ook een liedje willen horen, laat het ons weten via de chat of via de WhatsApp.

0: with you.
1: Ja. Nou, heel apart. Ik moet zeggen, wel een heel leuk, vrolijk liedje. Het komt mij heel erg bekend voor, maar ik kan even niet plaatsen waar ik deze deun dan van ken.
2: Nee,
1: of waar het op lijkt.
2: Dat heb ik dus ook. Maar mocht jij het wel weten, laat het ons alsjeblieft weten.
1: Ja, want hier worden wij helemaal gek van. Ja. En we gaan natuurlijk nu heel de avond zitten nadenken over
2: wat is het?
1: Ja, maar op zich wel een... Je zou inderdaad niet verwachten dat het een Nederlandse uit The Voice kwam. Die, hè?
2: Nee, hè?
1: Nee.
2: Ja, ja, ja.
1: Nee, maar wel heel leuk.
2: Ja.
1: Ik neem aan dat...
2: Waar zijn de boot eindigt?
1: Ja, dat inderdaad. Ja. Wat hij nog meer gaat doen. Wat wij gaan doen is Tove Lo draaien.
2: Ja.
1: Met I'm Your Girl, Right?
2: Ja, dit is wel,
1: right?
2: Weer, ja, dit is wel weer een heel ander nummer. En dit is een single. Het is een Zweedse artiest. En er komt dus een album aan. En daarop heeft zij ook een samenwerking met de Belgische Stromae.
1: Oh, dat is wel heel gaaf.
2: Dus ik ben ook heel benieuwd naar de rest van het album. Want ik vind dit wel... Dit is mijn persoonlijk mijn favoriet.
1: Ja.
2: Ja, het is wel weer even lekker anders dan de andere twee.
1: Ja, precies. Maar ja, goed. Ik vind het wel leuk om te horen. Stromae die doet al een tijdje niet meer mee, toch?
2: Nee, joh, best wel...
1: Hij heeft een pauze ingelast toen. En dat is eigenlijk al een tijdje geleden.
2: Ja, dus ik ben heel benieuwd naar dat nummer. Want als ik vind dit al lekker, dus laat staan dat dat...
1: Dat moet dan nog beter worden. Dit is de derde keuzeplaat die jullie gaan horen. En het is Tove Lo met I'm Your Girl, Right? I'm your girl.

0: Nou, dit is dus jouw meid, begreep ik, hè?
1: Ja, wat vind jij?
0: Ja, ik vind het ook een hartstikke lekker nummer.
1: Jawel, hè?
0: Ja, ik vind het moeilijk kiezen deze keer. Ik moet zeggen, ze hebben alle drie wel iets. En ze zijn ook alle drie heel verschillend wel.
1: Ja, maar ja, gelukkig hoeven wij niet te kiezen. Maar kies jij thuis.
0: Precies.
1: Dus stem via of de app, of de website, of tot morgen 10:00 in onze Insta-story.
0: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: En dan gaan we nu traditiegetrouw naar de palette cleanser. De palette cleanser. En die is aangevraagd door Damien. Dus Damien, deze is voor jou. En daarna zijn we bij jullie terug. Nog heel even kort. En dan gaan we alweer door naar het nieuws en de files. Want dan zit het eerste uur er alweer op. Het is onvoorstelbaar. Zo snel gaat het.
2: Zingend in de file. Zingend naar huis. Met achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Ja, daar was hij dan. De enige echte Michael Jackson, speciaal voor het verzoekje van Damien. We gaan dadelijk alweer naar nieuws en files, want het eerste uur zit er alweer op. Je luistert naar Achteraansluit op Girl Power Radio met Deborah en Daniek. En na het verkeer en nieuws zijn we uiteraard bij jullie terug, want we hebben in het tweede uur nog heel veel leuks voor jullie klaarstaan, namelijk Who's That Wednesday, Happy Song Stories, verhaal achter het nummer en uiteraard vooral en bovenal heel veel goede muziek. Dus er is geen enkele reden om ergens naartoe te gaan of weg te lopen of aan de knoppen te zitten. Blijf lekker luisteren naar Girl Power Radio en dan zijn we dadelijk bij jullie terug.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Volgens minister Eleanor Buchholz O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Als oplossing noemt ze het Staalcomplex in Den Haag, een aantal gebouwen naast de Hofvijver. De kosten van aankoop en verbouwen daarvan zijn nog niet bekend en ook niet meegenomen in de totale kosten van de renovatie van het Binnenhof. Jozef Leidekkers, de vader van Bolle Jos, is vandaag vrijgesproken van het witwassen van een horloge met een waarde van 110.000 euro. De rechtbank in Rotterdam oordeelt dat niet is bewezen dat het Patek Philippe horloge van zijn zoon Jos Leidekkers afkomstig is. Het OM eiste 7 maanden cel. Volgens de rechter geldt bij twijfel vrijspraak. Bij het OM bestond het vermoeden dat het horloge met drugsgeld is gekocht. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Ze zouden gevoelige informatie hebben doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse spionage in Duitsland. De zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste jaren toegenomen, vooral rond technologie en industrie. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu verspreid over het land 480 kilometer file. De meeste vertraging heb je weer bij Utrecht op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Utrecht en Everdingen 40 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege een slechte wegdek. En daardoor loopt het weer vast op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en Everdingen 35 minuten extra. Dan naar de regio Amsterdam. De A5 richting Amsterdam tussen knooppunt Raasdorp en de A10 een half uur extra. En dat komt door een ongeluk op de A10 West naar de A10 Noord voor het Koenplein. 10 minuten vertraging, 2 rijstroken zijn daar dicht. De A12 richting Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Woerden doe je er 20 minuten langer over. De linker rijstrook is dicht, want er moet daar met spoed een ambulance langs. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ja, welkom terug, dames en heren. Je luistert nog steeds naar Achter Aansluiten op Girl Power Radio met Deborah en Danique.
1: Hey.
0: En we hebben nog een heel uur voor jullie klaarstaan met allerlei leuks en fantastische muziek vooral natuurlijk. En daar gaan we gelijk al mee beginnen, want het is tijd voor de zin in dan. Ja. Welkom terug bij deze fantastische fileshow. We hebben een klein cadeautje aan onszelf gegeven, namelijk een liedje waar we gewoon ontzettend vrolijk van worden. En natuurlijk hopen we dat jullie daar ook heel vrolijk van worden. Ja. Deze heb ik uitgekozen.
1: Jij kende het niet.
0: Ik denk als je het hoort, dat je wel denkt van, oh ja, wacht even, maar deze ken ik eigenlijk best wel. Nou ja, we gaan het meemaken.
2: Feestje in de file met Achter Aansluiten.

0: Ik vind het altijd leuk om even met hem mee te lachen, ja. Zo aan het einde van het liedje. Blijft een heerlijk nummer. Ja, het is tijd voor Who's That Wednesday. Maar ik hoorde net dat jij een heel belangrijk feitje hebt.
1: Ik heb een heel belangrijk nieuwtje zelfs.
0: Ja.
1: Want de 24 juni, dat is op een woensdag,
0: ja.
1: Is er weer een landelijke staking met openbaar vervoer.
0: Oh.
1: Personeel legt in de ochtendspits een paar uur werk neer.
0: Okay.
1: En de werknemers in de trein, bus, tram en metrovervoer beginnen die dag pas om 8 uur met werken.
0: Oh,
1: dus
0: wow.
1: Ga ervan uit dat je 2 à 3 uur vertraging hebt.
0: Zo. Dat is niet misselijk,
1: zeg. Ja, dat
0: wordt
1: voor mij hier ook een probleem.
0: Ja, dat wordt wel pittig. Dan kom je denk ik wat later op je werk.
1: Ja, dus dat wordt Hugo...
0: Ach ja, nou ja, dat zien we dan wel weer. Maar dat is ook wel goed voor de luisteraars om even mee te krijgen. 24 juni dus landelijke staking van het openbaar vervoer. Is dat alles? NOS wou ik zeggen.
1: Ja, ik...
0: De NS, de RET, de ATM. Wie doen er allemaal mee?
1: Ja, iedereen. Alles.
0: Alles,
1: RET tot NS, tot aan het tram, metro, tram en weet ik tram.
0: Dit is een mooi moment om 24 juni in je agenda te markeren. Precies. En te zorgen dat je nergens naartoe hoeft. Want zo klinkt dat. Hey, het is tijd voor Who's That Wednesday? En de luisteraars kunnen natuurlijk meedoen. Want we gaan een aantal hints geven. En daarmee beschrijven wij een band of een artiest. En wij willen natuurlijk weten of jullie kunnen raden wie of wat het is. En de eerste hint is: deze artiest mixt pop met R&B en trap invloeden.
1: Ja, dat zal er maar één zijn natuurlijk.
0: Nou, sorry hoor. Wat is trap? Ja. Ik ben niet zo muzikaal onderlegd, maar dit zegt mij echt helemaal niks.
1: Ik ga even snel kijken.
0: Misschien als luisteraars wel weten wat het is, laat het ons weten.
1: Trap is een populaire subgeneratie van hiphop dat in de eindjaren 90 in het zuiden van de Verenigde Staten ontstond.
0: Oké.
1: Het is dus een snelle high heats en zware sub-basses.
0: Oké. Nou.
1: Ik heb eigenlijk dus nog steeds geen idee.
0: Ik heb ook nog steeds geen beeld hierbij. Maar goed, we gaan het vast later ook nog luisteren natuurlijk. Niet direct. We gaan eerst de hints geven. Dan gaan we gewoon een heel ander muziekje draaien. En dan daarna komen we pas bij jullie terug met het antwoord. Dus je kan nog de kans nemen om via WhatsApp of via de app ons te laten weten wie jij denkt dat we zoeken. Hint nummer 2.
1: Ja, hint nummer 2 is: hij brak wereldwijd door via SoundCloud.
0: Via SoundCloud.
1: Dat gebeurt niet veel.
0: Nee.
1: Maar als mensen nou niet weten wat SoundCloud is. SoundCloud is een muziekplatform.
0: Ja, precies. En daar is die dus doorgebroken.
1: Ja.
0: Doorgedrongen. Doorgebroken.
1: Ja.
0: Hint nummer 3.
1: Hij zingt graag over rondjes.
0: Wat?
1: Ik hoor alleen mijn oor. Ik loop alleen maar rondjes.
0: Ja, dat is zo'n bekende meme, hè?
1: Ja.
0: Hij zingt graag over rondjes. Oh, ik vind hem wel pittig, hoor, deze week.
1: En heb jij nog één laatste hint?
0: Ik heb nog één laatste hint. Hij werkte samen met artiesten als Swae Lee en 21 Savage. En scoorde wereldwijd grote hits binnen de hip-hop en popscene.
1: Ja, dat kan er toch maar één zijn.
0: Ja, jij weet het al.
1: Ja, het is dat ik het weet.
0: Ja,
1: maar anders had ik het denk ik ook niet geweten.
0: Als je hem kent, dan denk ik dat deze beschrijving inderdaad wel voldoende was. Weet je het antwoord? Stuur je antwoord naar ons door. Dat kan via de Girl Power Radio app. Of door op het WhatsApp-icoontje te klinken in de app. En je kan ook gewoon appen naar 0634606464.
1: Ja.
0: Nou... ik hoop dat mensen gaan raden wat het is. We gaan gewoon lekker even een heel ander muziekje draaien. En dan zijn we dadelijk bij jullie terug met nog meer leuks.
2: Een Girl Power Classic.

0: Ja, blijft een heerlijk nummer, vind ik dan zelf. Hey, jij had het wel goed in de smiezen, hè? Wat we net zochten bij Who's That Wednesday.
1: Ja.
0: Ja, ga maar verraden dan wie het
1: is. Jongens, we zijn op zoek naar Post Malone.
0: Het is de enige echte Post Malone die we zochten. Ja, en daar kwam dus ook die hint vandaan over die cirkels. Ja. Ik begreep hem niet. Hij zingt graag over rondjes.
1: Ja, maar er is dus blijkbaar een nummer van hem. Die heet letterlijk Circle.
0: Ja, en je raadt nooit wat ik voor jullie klaar heb staan. Jawel, het is Post Malone met Circles.
1: Oeh.
2: Oh.

0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht en Everdingen heb je 35 minuten vertraging. Dat komt door het slechte wegdek. En de andere kant op tussen Geldermals en Everdingen is ook de rechterrijstrook dicht vanwege slecht wegdek. Nou, door de file op de A2 richting het zuiden loopt het ook vast op de A27 vanuit Almere naar het zuiden. Tussen Bilthoven en Everdingen doe je er een uur langer over. Op de A16 van Rotterdam naar Breda dan, tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk, is de vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Een Girl Power Classic.

0: alles is liefde. Ja. Wat een mooie gedachte om mee in de file te staan, denk ik.
1: Ja, want er staat echt dikke, dikke file. Hè?
0: Oh, ik schrok er wel een beetje van. En wat jammer ook dat het precies onderweg is naar waar ik naartoe moet dadelijk. Maar goed, zo gaan die dingen. En gelukkig hebben we dadelijk gewoon ook nog hele goede muziek van Girl Power Radio om naar te luisteren onderweg naar huis. Dus ik ga het vast wel weer overleven.
1: Ja.
0: We gaan naar de Happy Song Stories. Het is namelijk tijd voor een leuk gezellig liedje waar positieve vibes in zitten. En Danique heeft hier ook nog een leuk verhaaltje bij.
1: Ja, want we gaan luisteren naar een track die draait om het contrast tussen licht en donker. Midnight Sun van Sarah Larsson. Ja, letterlijk. Midnight Sun is inderdaad wel donker en licht.
0: Ja, precies.
1: Maar het nummer komt uit 2024 en maakt deel uit van haar album Midnight Sun. Oh, toevallig.
0: Toevallig.
1: Sarah Larsson is een Zweedse popartiest die internationaal doorbrak met hits als Lush Life en Never Forget You. Midnight Sun past binnen haar herkenbare popstijl heldere productie, sterke melodieën en zomerse sfeer. Maar het leuke is, Sarah Larsson die was vroeger in 2016 best wel een, onder mijn generatie best wel een bekende.
0: Ja.
1: Toen hebben we heel lang niks van haar gehoord. Totdat ze hier in Nederland stond en wij een meisje, Julia, hebben gehad, die bij haar op het podium het Lush Live dansje deed.
0: Oh.
1: En dat is zo... Kijk, ze was nog wel bekend, hè, Sarah? Maar dat is zo viraal wereldwijd gegaan.
0: Oh, wat grappig.
1: En Julia nu heel bekend is, die grappig genoeg eigenlijk helemaal niet zo fan van haar is, maar zich gewoon verveelde en naar dat concert wilde. En is Sarah weer helemaal terug, want ze heeft zelfs nummers met Shakira.
0: Ja.
1: Met, wie nog meer? Madonna. Er komt heel
0: ze is heel
1: veel.
0: Druk bezig.
1: Ineens,
0: echt wel.
1: Dus dat is wel...
0: Wat was zij niet een paar weken geleden ook al een keuzeplaat ergens voor?
1: Ja, samen met...
0: Powerplaat zelfs, weet ik eigenlijk
1: niet
0: meer.
1: Powerplaat, wel keuze. Toen ze tweede geworden met... ik weet even niet meer met wie dat was, maar...
0: ook een samenwerking,
1: ja. Dus ze is echt de comeback.
0: Ja, wat grappig, joh. Hey.
1: Ja.
0: Nou, dat wist ik helemaal niet.
1: Nee.
0: Dat ze eigenlijk weer even weg is geweest en toen weer terug is gekomen.
1: Ja, want ik denk dat jullie in die tijd haar ook eigenlijk niet echt kenden. Dat het heel langzaam meer online heel erg bekend was dan radio en dat soort muziek.
0: Ja, dat is correct. Ja. Ik denk dat ik haar helemaal niet kende voordat ik hier kwam werken. Maar goed, nu weet ik gelukkig wie het is. En natuurlijk gaan we dit prachtige liedje van haar draaien voor jullie.
2: Feestje in de file met achteraansluiten.

0: Ja, daar was die hoor. Vanilla Ice met Ice Ice Baby. Jij kent dit nummer wel, toch?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ondanks dat dit echt ver voor jouw tijd is.
1: Nu jij dit zegt, kom ik er serieus pas achter dat dit nummer dus niet Ice Ice Baby heet.
0: Ja,
1: ik heb altijd gedacht dat dit nummer Ice Baby heette.
0: Het heet Ice Ice Baby.
1: Jawel?
0: En het is van Vanilla Ice.
1: Oh. Huh?
0: Deze man is gek op ijs.
1: Oh.
0: Ja, dat moet wel.
1: Oh.
0: Heel apart figuur ook. Ik kan je aanraden om hem heel even te googlen.
1: Ja,
0: gewoon,
1: ga ik best ook even lekker.
0: Ja, ja. Hey, het is tijd voor het verhaal achter het nummer. Namelijk een leuk verhaal. In dit segment duiken wij in de leukste, gekste of meest bijzondere verhalen over nummers en artiesten. En dit kan van alles zijn natuurlijk. We nemen je mee achter de schermen en vandaag pakken we een track die wereldwijd herkenbaar werd zonder dat het ooit een typische schreeuwerige radiohit was. Namelijk Electric Feel van MGMT. MGMT, ja. Vermoed ik. Het nummer kwam uit in 2007 en staat op het album Oracular Spectacular. En dat album markeerde meteen de internationale doorbraak van MGMT binnen de indie en alternatieve popscène. Electric Feel werd echter geen nummer 1 hit in de grote mainstream hitlijsten, maar deed het wel heel sterk in de alternatieve charts. Zo bereikte het onder andere hoge posities in de Amerikaanse rock en alternatieve hitlijsten. En daar kreeg het ook veel airplay op gespecialiseerde radiostations. Ik denk MGMT ook niet per se een hele commerciële band is wat dat betreft. En door de jaren heen groeide het nummer verder uit via streaming, internationale verkoop en werd in meerdere landen platina gecertificeerd. Een belangrijk moment in de groei van het nummer was de remix door het Franse elektronische duo Justice. Ah, tuurlijk, ja. Die remix bracht het nummer naar een nieuw doelgroep binnen de elektronische en dansscène, waardoor het een bredere internationale populariteit kreeg buiten de oorspronkelijke indiehoek. Ja, Justice heeft dat toen geremixed en er een dancehitje van gemaakt.
1: Oh.
0: En nou weet ik even niet welke ik klaar heb staan, maar dat maakt helemaal niet uit, want ze zijn allemaal hartstikke goed. Wat uiteindelijk blijft hangen is namelijk dit nummer Electric Feel. Een nummer dat niet ontworpen is als standaard hit, maar juist daardoor misschien wel een hele grote impact heeft gehad en heel lang bij ons is gebleven.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.

0: En dat je dan aan het einde van de show toch nog even een bedje eronder zet. Is het niet leuk?
1: Ja.
0: Ja, hartstikke leuk. Ja. Dit was het alweer voor ons achteraansluiten op deze prachtige woensdag. Het is alweer bijna 6 uur en ik hoop dat jullie ja een beetje vlot naar huis aan het bewegen zijn. Ja. Of liever nog al thuis zijn en lekker aan het eten zijn. Wij gaan dadelijk ook even kijken hoe erg het nog is met de file.
1: Ja, ik hou mijn hart vast voor iedereen.
0: Ja, ik denk dat ik gewoon gezellig nog heel even hier blijf hangen. En dan ga ik nog gewoon een beetje werken. En dan over een uur rij ik zo plankgas naar huis. Dat zou natuurlijk kunnen. Hoewel, soms duren die files ook veel langer dan dat je zou verwachten.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Dat je dan je denkt, half uurtje. En dan is de file gedriedubbeld. En dat je denkt, ik had nu eigenlijk toch wel thuis kunnen zijn.
0: Ja, of dat er echt 3 banen afgesloten zijn. En dat het gewoon uren gaat duren als er echt iets vervelends gebeurd is. Nou goed, dat hopen we natuurlijk allemaal niet. We hopen dat jullie allemaal veilig onderweg naar huis zijn, dan wel al thuis zijn. Bedankt voor het luisteren, Danique. Ja. Fijn dat je er was.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ik vond het hartstikke gezellig, meid. Echt hartstikke leuk. En morgenochtend zijn jullie favoriete mensen er weer, namelijk Rea en Pasquinel.
1: Oh.
0: Ja, is altijd wel heel leuk, hoor. Ja, ik vind dat altijd
1: leuke
0: wel
1: leuke dingen in de ding.
0: Absoluut.
1: Want morgen gaan ze het ook hebben over sport.
0: Ja, dat klopt,
1: waar jij,
0: ja.
1: Waar jij...
0: Ja, dat klopt. Wij doen elke week op dinsdag gelijkspel. En daar hebben we altijd een bijzondere sport. En die gaat nu ook een klein beetje terugkomen in de ochtendshow.
1: Ja, en ik denk dat dit heel grappig wordt. Dus ik zou echt je radio aanzetten. Want ik denk dat dit heel leuk wordt.
0: Ik denk het ook, ja. Ik ga zeker luisteren. En ik hoop jullie ook. Voor nu, hartelijk dank voor het aanwezig zijn. Luisteren. Dan wel blijven luisteren voor de rest van de avond naar de muziek. Want je hoeft natuurlijk nergens naartoe. Heel de avond is er nog fantastische muziek. En dan zonder dit slappige babbel van mij. Dus dat is misschien alleen nog maar beter. Een hele fijne avond. Heb het goed.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. ASML-topman Christophe Fouquet ziet dat de wereldwijde vraag naar chips door kunstmatige intelligentie zo sterk groeit dat de productie de vraag niet kan bijbenen. Daardoor blijft de markt volgens hem krap omdat chipfabrikanten hun productiecapaciteit wel uitbreiden, maar niet snel genoeg om de vraag bij te houden. Volgens minister Eleanor Buchholz O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Als oplossing noemt ze het staalcomplex in Den Haag, een aantal gebouwen naast de Hofvijver. De kosten van aankopen en verbouwen daarvan zijn nog niet bekend en ook niet meegenomen in de totale kosten van de renovatie van het Binnenhof. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Ze zouden gevoelige informatie hebben doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse spionage in Duitsland. De zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste jaren toegenomen, vooral rond technologie en industrie. Het weer, lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag, met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: en Marcel de Groot, dit is het nieuws.
1: De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Lange Houtstraat. Er raakte niemand gewond. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Dat gebeurt naar aanleiding van klachten van fans over slecht zicht. Concertgangers met staanplaatsen klaagden online dat de hoge delen van het podium en de loopbruggen het zicht op de show belemmerden. Wanneer de aanpassingen worden gedaan is onbekend. Tot 5 juni staat Styles nog in de arena. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. Volgens minister Eleanor Bookholt O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Als oplossing noemt ze het Staalcomplex in Den Haag, een aantal gebouwen naast de Hofvijver. De kosten van aankoop en verbouwen daarvan zijn nog niet bekend en ook niet meegenomen in de totale kosten van de renovatie van het Binnenhof. Het weer, lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: en Marcel de Groot, dit is het nieuws.
1: De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde meldt dat 26 vrachtschepen in 24 uur toestemming kregen om door de straat van Hormuz te varen. Schepen moeten daarvoor vooraf goedkeuring vragen bij een nieuwe Iraanse autoriteit. Sinds de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran was de zeeroute grotendeels afgesloten. Medewerkers in het openbaar vervoer leggen op 24 juni opnieuw het werk neer. Volgens vakbond FNV rijden er die dag tussen het begin van de dienst en 8 uur 's ochtends geen treinen, bussen, trams en metro's. De actie is gericht tegen kabinetsplannen rond de AOW, WW en VIA. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Lange Houtstraat. Er raakte niemand gewond. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. Het weer. Lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Minister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de behandeling van activisten van de flotilla. De vloot was onderweg naar Gaza met hulpgoederen en werd in internationale wateren tegengehouden. Op beelden is te zien hoe arrestanten, onder wie 3 Nederlanders, geboeid op de grond knielen en worden bespot door de Israëlische minister Ben-Gvir. Sierra Leone heeft de eerste groep West-Afrikaanse migranten ontvangen die door de Verenigde Staten zijn uitgezet. Het gaat om mensen uit onder meer Senegal, Ghana, Guinea en Nigeria. De deportaties maken deel uit van een nieuwe overeenkomst waarbij Sierra Leone jaarlijks honderden uitgezette migranten uit de regio opvangt. Mensenrechtenorganisaties uiten zorgen over de behandeling en rechtspositie van deze migranten. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde meldt dat 26 vrachtschepen in 24 uur toestemming kregen om door de straat van Hormuz te varen. Schepen moeten daarvoor vooraf goedkeuring vragen bij een nieuwe Iraanse autoriteit. Sinds de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran was de zeeroute grotendeels afgesloten. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Langehoutstraat. Er raakte niemand gewond. Het weer. Lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft bekendgemaakt welke asielzoekers voorrang krijgen in Ter Apel. Kwetsbare groepen worden als eerste toegelaten, waaronder alleenstaande minderjarigen, zwangeren en gezinnen en LHBTQ'ers. De IND beoordeelt overdag wie als kwetsbaar wordt aangemerkt. Niet kwetsbaren krijgen op volgorde van aanmeldingen een plaats aangeboden. Bas Eikhout verlaat per direct het Europees Parlement. De GroenLinks-PVDA-politicus erkent relaties te hebben gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eikhout was met 17 jaar de langzittende Nederlandse Europarlementariër. Hij had onder meer een relatie met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Europa riskeert een lange, koude en dure winter als de EU de milieuregels voor fossiele brandstofproducenten niet versoepelt. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de Europese methaanwet onuitvoerbaar. Die wet verplicht energieleveranciers vanaf volgend jaar methaanuitstoot te meten, te rapporteren en terug te dringen op straffen van boetes. En minister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de behandeling van activisten van de flotilla. De vloot was onderweg naar Gaza met hulpgoederen en werd in internationale wateren tegengehouden. Op beeld is te zien hoe de arrestanten, onder wie 3 Nederlanders, geboeid op de grond knielen en worden bespot door de Israëlische minister Ben-Gvir. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De nieuwe fregatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. OpenAI dient binnen enkele dagen of weken een aanvraag in voor een beursgang op Wall Street. Het AI-bedrijf wil in september naar de beurs in New York. Goldman Sachs en Morgan Stanley adviseren bij de plannen. OpenAI haalde onlangs $122 miljard op en werd gewaardeerd op $852 miljard. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft bekendgemaakt welke asielzoekers voorrang krijgen in Ter Apel. Kwetsbare groepen worden als eerste toegelaten, waaronder alleenstaande minderjarigen, zwangeren en gezinnen en LHBTQ'ers. De IND beoordeelt overdag wie als kwetsbaar wordt aangemerkt. Niet-kwetsbaren krijgen op volgorde van aanmeldingen een plaats aangeboden. Bas Eickhout verlaat per direct het Europees Parlement. De GroenLinks-PVDA-politicus erkent relaties te hebben gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout was met 17 jaar de langzittende Nederlandse Europarlementariër. Hij had onder meer een relatie met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. OpenAI dient binnen enkele dagen of weken een aanvraag in voor een beursgang op Wall Street. Het AI-bedrijf wil in september naar de beurs in New York. Goldman Sachs en Morgan Stanley adviseren bij de plannen. OpenAI haalde onlangs $122 miljard op en werd gewaardeerd op $852 miljard. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.